vuurwerk die wordt ingeleverd. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 3 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. Ze kondigen aan alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI Force aan die dat in goede banen moet leiden, zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI Force precies gaat doen is nog onduidelijk. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die gistermiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden. De helft van hen was de snelweg opgegaan om het verkeer tegen te houden. Ze gebruikten daarbij ook 2 busjes en een auto. De politie maakte een einde aan de actie. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: nieuwe muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
0: 4 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Twee Duitse deelstaten gaan vandaag naar de stembus. Inwoners van Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt een monsterzege. Vandaag kan die partij ook in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern de grootste worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van de impopulaire bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Bij het extreemrechtse protest gistermiddag in Den Haag zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het extreemrechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 rellschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: kosten
1: en een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker.
0: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
0: Met nu het NOS nieuws van
2: 5 uur.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden, zoals die in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Rotterdammers hebben gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. De Britse zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de Amerikaanse rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. In verschillende stadions is Macklemore daarom niet meer welkom. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. Meerdere andere deelnemers aan zijn tour zouden daarom zijn opgestapt. Bij het concert in Philadelphia bood Sheeran excuses aan voor de gang van zaken. Hij sprak zich ook uit over de situatie in Gaza, die hij catastrofaal en onrechtvaardig noemde. Het weer. Eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden. Bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van 6 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De brand brak uit rond 3:45 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal-rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op de impopulaire Merz om op te stappen verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen leggen zich daar niet bij neer. Journalisten van CNN, MS Now en Politico werden gisteren de toegang ontzegd, zoals president Trump vrijdag had aangekondigd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Posch deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Bij de explosie in de wijk Watergraafsmeer ontstond rookschade in de woning. Posch spreekt van een laffe daad. Volgens haar zijn er sterke aanwijzingen wie erachter zit. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren gisteravond thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu 6e staat. Eerder op de avond liet Ajax punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De grootste hits.
1: De grootste hits.
2: De grootste hits van binnen en buiten de regio.
3: Thuis, in je regio.
4: WOS.

0: D-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
1: Dit is Plus Radio. Het is nu 7 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Voor zover bekend zijn er geen mensen in het pand aanwezig. Door de uitslaande vlammen komt veel rook vrij en omwonenden uit de verre omtrek worden geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. De brand in de bowlingbaan aan het Kalverdijkje brak om 3:45 vannacht uit. De brandweer is met groot materieel ter plaatse. De Amerikaanse president Trump is onverwacht een dag eerder teruggekomen naar het Witte Huis na een weekend op Camp David. Waarom hij zijn verblijf plotseling heeft ingekort is niet bekendgemaakt. Wel is dit weekend door de Houthis in Jemen een raket op de Saoedische hoofdstad Riyadh afgeschoten. En heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken een veiligheidswaarschuwing afgegeven vanwege de kans op een onvoorziene escalatie. De Nigeriaanse regering heeft een onafhankelijke commissie ingesteld om de dood van 37 mannen in een gevangenis te onderzoeken. De mannen overleden donderdag in een overvolle cel in Minna na een arrestatie wegens illegale mijnbouw. Volgens overlevenden raakten ze verstikt nadat er een prikkelende stof in de cel werd gespoten, waarna de deur werd gesloten. De tragedie leidde tot hevige protesten in de stad. Bij de opening van zijn concert in het Amerikaanse Philadelphia heeft de zanger Ed Sheeran excuses aangeboden voor zijn houding in de affaire rond het vanwege diens pro-Palestijnse uitingen schrappen van de rapper Macklemore uit zijn voorprogramma. De zanger noemde de situatie in Gaza catastrofaal en zei dat hij fouten heeft gemaakt. Sheeran had eerder geen afstand van het cancelen van de rapper genomen omdat hij zich politiek neutraal wilde opstellen. Het weer bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Goedemorgen, dit is Plus Radio.

Eigenlijk mag u op deze nog donkere zondagochtend, de 20e september om 7 minuten over 7, weer van harte welkom heten. Welkom bij een nieuwe aflevering van Plus Radio tot de tijd zijn van 12 uur. En dat vanochtend alweer voor de 2157ste maal. Veertigste jaargang, nummer 42. Het is de 263ste dag van het jaar 2026. En we houden nog 102 dagen over voordat we de kalenders weer gaan veranderen. Ja, een vaste traditie voor mij is altijd om lekker mijn kaarsjes aan te steken. En die komen natuurlijk, als het nu nog donker is, weer beter tot uiting. Altijd doe ik dat. Elke zondag kaarsen, kaarslichtjes, vaccinelichtjes. Ik vind het altijd gezellig. Het geeft me altijd toch een bepaald gevoel. En dat gevoel hoort er een beetje bij Plus Radio. Goed en fijn dat u weer meeluistert. U weet, het eerste van de 5 uren. Natuurlijk altijd weer ingevuld met Nederlandstalige klanken. Tweede uur instrumentale muziek. En het derde uur is altijd een mix van religieuze klanken, licht klassiek en muziek uit de regio. En in de uren 4 en 5 natuurlijk weer lichte muziek. En weer een aantal gesprekjes heb ik gepland met mensen over activiteiten in onze regio. En ook dat wordt altijd weer boeiend.

om 12 minuten voor de klok van 19:30. Elke vrouw. Ja, op de maan liggen overal ronde kraters in het grijze landschap. Ze zijn ontstaan door inslagen van steen uit de ruimte. En omdat er geen wind of regen is, blijven ze eeuwenlang zichtbaar. Elke krater vertelt iets over de geschiedenis van de maan. Onderzoekers bekijken ze om meer te leren over ons zonnestelsel. En zo maken de kraters de maan ruig, mysterieus en bijzonder mooi. Benny Nijman, hij bezinkt.

En dat was Helmut Lotti bij jou alleen. We gaan weer op naar de headlines van het nieuws op deze zondagochtend. En dat doe ik met Nico en duizend liedjes. Ja, hoeveel liedjes zal ik in al die jaren dat ik voor u dit programma mag verzorgen, wel niet hebben gedraaid.

0: de headlines uit het nieuws op Plus Radio.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Voor zover bekend zijn er geen mensen in het pand aanwezig. De Amerikaanse president Trump is onverwacht een dag eerder teruggekomen naar het Witte Huis na een weekend op Camp David. Waarom hij zijn verblijf plotseling heeft ingekort is niet bekendgemaakt. De Nigeriaanse regering heeft een onafhankelijke commissie ingesteld om de dood van 37 mannen in een gevangenis te onderzoeken. Bij de opening van zijn concert in het Amerikaanse Philadelphia heeft de zanger Ed Sheeran excuses aangeboden voor zijn houding in de affaire rond het vanwege diens pro-Palestijnse uitingen schrappen van de rapper Macklemore uit zijn voorprogramma. Het weer bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Zuid, Oost, West. Hier is het toch het best.
1: Plus Radio.
2: Ja, we zijn weer toegekomen aan onze dialectplaat op deze zondagmorgen, de 20e september. Fijn dat u weer heeft afgestemd. Tot de tijd zijn van 12 uur. En onze dialectplaat komt vanochtend uit het noorden van het land. Het wordt gezongen door een zangeres die ik u graag laat horen. Alma Loy.

0: Heerlijk. Die fijne muziek in Plus Radio. Met daarbij een lekkere kop koffie.
1: In de spotlight, onze artiest van de week.

Ja, inmiddels 8 minuten over de klok van 7:30 geworden. Bedankt weer voor de fijne mailtjes en WhatsApp-berichtjes die je hebt ontvangen. Ik probeer ze altijd zo snel mogelijk te beantwoorden. Ja, vandaag sta ik ook even stil bij de geboortedag van Roek Williams. Hij werd geboren als Roek Willemsen in Amsterdam op 20 september 1943. En in de Nederlandse popmuziek kreeg hij vooral bekendheid als zanger. Maar achter de schermen bleef hij ook actief in de muziekindustrie. Roek Williams begon zijn loopbaan in een tijd waarin beatmuziek opkwam. Jonge bands zochten toen naar een eigen geluid en uitstraling. Met Roek Williams en de Flighting Cats stond hij midden in die beweging. De groep hoorde bij de golf van Nederlandse beatgroepen uit de jaren 60. En zijn stem had een herkenbare, heldere klank die goed paste bij die periode. De muziek was energiek, melodieus en duidelijk beïnvloed door buitenlandse pop. Toch kreeg Roek Williams er een eigen Nederlandse draai aan. Daarmee bleef zijn naam hangen bij liefhebbers van de Nederbeat. Roek Williams had ook een lange tijd geen grote hits, maar wel een opvallende carrière. Hij bewoog zich tussen beat, pop en later ook Nederlandstalig repertoire. En juist die afwisseling maakte hem interessant om vandaag te noemen. Hij liet zich niet gemakkelijk in één muzikaal hokje plaatsen. In de jaren 70 kwam Roek opnieuw bij de radio voorbij. En dat gebeurde onder andere met het nummertje wat u zo even hoorde, Elsje, maar ook Annemietje. Die titels pasten goed bij de Nederlandse pop van die tijd. Ze hadden een eenvoudige, aansprekende melodie en bleven makkelijk hangen. Elsje werd zijn bekendste Nederlandstalige single. Het nummer haalde 1973 de Nederlandse top 40... en voor veel luisteraars is dat liedje nog altijd zijn meest herkenbare solomoment. Het laat de warme, toegankelijke kant van Roek Williams horen. Ook Annemieke kreeg aandacht en kwam in de tipperary terecht. En daarmee bleef zijn naam verbonden aan het Nederlandstalige lied. Niet als grote volkszanger, maar als popzanger met gevoel voor melodie. En dat maakte zijn repertoire net even anders dan veel van zijn tijdgenoten. In 1983 vertrok Roek Williams naar Los Angeles en daar woonde hij de laatste jaren van zijn leven. Hij overleed op 7 april 2005 op 61-jarige leeftijd. En zijn muziek bleef daarna voortleven bij verzamelaars en radioliefhebbers. Vooral liefhebbers van Nederbeat kennen zijn naam nog goed. Ze horen in zijn platen de sfeer van clubs, studio's en jonge bands uit de jaren 60. En een combinatie van Engelse beat en Nederlandse popgeschiedenis die maakt hem herkenbaar. Roek Williams hoort bij dat kleurrijke hoofdstuk van muziek van de eigen bodem. Vandaag feliciteren we hem postuum met zijn geboortedag. En we draaien in gedachten nog eens terug naar die karakteristieke platen. Van I'll Cry tot Elsje en van Get Yourself a Ticket to A35. Roek Williams blijft verbonden met een mooie periode uit de Nederlandse popgeschiedenis.

En dat waren Ronald en Karin met een gezellige Hollandse stedenmedley. Als je aan het eten bent, ik zou zeggen een heel smakelijk ontbijt. Gezellig, gezond en een goed begin van de dag. Hier is Open Frans Bauer met Torero.

0: Dit is Plus Radio. Het is nu 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Duitsland gaan vandaag de stembussen open voor deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern en in Berlijn. De partij van bondskanselier Merz, de CDU, staat in de peilingen op een verlies.

0: Na eerdere nederlagen tegen de extreemrechtse partij AfD staat de positie van de kanselier onder zware druk en hij zou mogelijk kunnen aftreden. In Berlijn lijkt de linkse partij Die Linke te kunnen winnen. De voorlopige uitslag wordt vannacht verwacht. Bij een droneaanval op Moskou zijn zeker 2 doden gevallen en is een olieraffinaderij geraakt. Er zouden volgens de Russische autoriteiten zo'n 250 drones uit de lucht zijn geschoten. De brokstukken kwamen neer in woonwijken. In een plaats in de buurt van Moskou moesten 400 mensen uit een appartementencomplex worden geëvacueerd vanwege een inslag van een drone. De 74-jarige man die deepfake seksvideo's publiceerde van bekende Nederlanders zal door het OM worden vervolgd, zo meldt het AD. Er zijn meer dan 20 aangiftes tegen de man uit Noord-Holland gedaan. Hij zit niet in hechtenis. De bejaarde man publiceerde zijn met AI in elkaar gezette video's op het platform Mr. Deepfakes. Tot zijn slachtoffers behoorden prinses Amalia en televisiepersoonlijkheden Helene Hendricks en Ellie Lust. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Voor zover bekend zijn er geen mensen in het pand aanwezig. Door de uitslaande vlammen komt veel rook vrij en omwonenden uit de verre omtrek worden geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. De brand in de bowlingbaan aan het Kalverdijkje brak om 3:45 vannacht uit. De brandweer is met groot materieel ter plaatse. Het weer bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Goedemorgen, dit is Plus Radio.

Ja, inmiddels licht geworden. Het is bijna 8:05. Het zonnetje kwam op om 8 minuten voor de klok van 7:30. En gaat vanavond om 8:13 alweer onder. Zo zien we dat de meteorologische herfst weer heel, heel snel dichterbij komt. Even naar de temperatuur nu buiten, kijk, 18,2 graden. Ja, ik hoop dat u weer met plezier geluisterd heeft naar het eerste van de 5 uur plus radio op deze zondag met de Nederlandstalige klanken en onze artiest van de week, Roek Williams. CD's is allemaal weer van rechts naar links verschoven en nu liggen aan mijn rechterkant allerlei mooie instrumentale nummers. Solisten, maar ook orkesten.

wilt u reageren? Heel graag. E-mailadres is tom@wos.nl. Tom, 2 poot, @wos.nl.

Een paar thema's uit de beroemde televisieseries. Ja, vanochtend organiseert Hudson samen met het Team Westland de 10e en tevens finale editie van de Hudson to Hudson Ride. Het fiets- en wandelevenement wordt voor de 10e keer georganiseerd door de Hudson Restaurants in samenwerking met de stichting Team Westland. Zo'n 750 deelnemers doen vanochtend mee aan de fietstoer en de wandelroutes. Inschrijfgeld van de Hudson Ride wordt volledig gedoneerd aan de stichting Team Westland.

Danielle de Santos met La Paranda. En fantastisch als je de panfluit op deze wijze zo mooi mag bespelen. Wat klinkt het dan toch altijd mooi. Ik luister altijd lekker via mijn koptelefoon en dan zie ik echt te genieten. Geldt trouwens ook voor de gebroeders Brouwer. Want als zij hun trompet pakken, dan klinken de melodieën nog veel mooier. Ze spelen een paar mooie melodieën. Geen mens zal mijn tranen zien. Hier zijn de gebroeders Brouwer.

Bewolkt en regenachtig in het zuiden, maar in de rest van het land komt ook de zon tevoorschijn en blijft het droog. De wind komt uit westelijke richtingen en is matig tot vrij krachtig aan de kust. Vanmiddag wordt het 17 tot 20 graden. In het noorden en oosten kan er plaatselijk een buitje overtrekken. In de avond wordt het overal droog en neemt de wind in het binnenland af. Op de Wadden en aan de kust waait hij matig tot vrij krachtig uit het noordwesten. Het blijft van de week vrijwel droog en de zon laat zich regelmatig zien. 'S Ochtends is er wel plaatselijk kans op mist. De temperatuur beweegt zich rond de 18 tot 20 graden en het wordt daarmee de komende dagen ietsje warmer dan normaal voor deze tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Hero Jazz van Anthony Ventura op deze zondagochtend. Ja, de historische vereniging Schiedam die organiseert straks een wandeling door Ketel. Men start om 11 uur bij het voormalige raadhuis aan de Schiedamseweg 26. Deelnemers die wandelen straks 1,5 uur langs dorpsboerderijen en historische plekken. U bent welkom straks om 11 uur dus bij het voormalige raadshuis in Ketel.

Heerlijk, de klanken van Francis Goya en Damien Luca met So Close To You. Ja, op 1 januari aanstaande stapt BPO-pensioen naar verwachting over op een nieuwe pensioenregeling. En er worden een aantal bijeenkomsten georganiseerd voor werknemers van de glastuinbouw en ook ondernemers. En tijdens deze speciale bijeenkomsten gaat BPO-pensioen dat uitgebreid toelichten. Men organiseert deze bijeenkomsten door het hele land. Er is genoeg tijd om vragen te stellen. En de eerstvolgende in onze omgeving, dat is op dinsdag 29 september in Rotterdam. De bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk, beginnen om 19:30 en duren tot 21:30.

0: Dit is Plus Radio. Het is nu 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De nieuwe prik tegen het RS-virus lijkt goed te werken. Er liggen dit jaar veel minder kinderen met het virus op de intensive care. Dat meldt het AD. Het RS-virus leidt bij volwassenen en oudere kinderen tot een verkoudheid, maar kan bij heel kleine kinderen ernstige problemen met de luchtwegen veroorzaken. De jeugdgezondheidszorg is deze week gestart met een nieuwe inentingsronde. De prik kent weinig bijwerkingen. In de Franse hoofdstad Parijs zijn twee Duitsers aangehouden nadat ze eigen nepkunstwerken hadden opgehangen in het Louvre. In de zaal waar ook de Mona Lisa hangt, maakten ze hun eigen schilderijen met plakband vast. Volgens de mannen ging het om een grap. Ze stonden zelf op de schilderijen afgebeeld. Er is lichte schade aan de muren ontstaan. In Duitsland gaan vandaag de

0: Stembussen open voor deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Voorpommern en in Berlijn. De partij van bondskanselier Merz, de CDU, staat in de peilingen op een verlies. Na eerdere nederlagen tegen de extreemrechtse partij AfD staat de positie van de kanselier onder zware druk en hij zou mogelijk kunnen aftreden. In Berlijn lijkt de linkse partij Die Linke te kunnen winnen. De 74-jarige man die deepfake seksvideo's publiceerde van bekende Nederlanders zal door het OM worden vervolgd, zo meldt het AD. Er zijn meer dan 20 aangiftes tegen de man uit Noord-Holland gedaan. Hij zit niet in hechtenis. De bejaarde man publiceerde zijn met AI in elkaar gezette video's op het platform Mr. Deepfakes. Tot zijn slachtoffers behoorden prinses Amalia en televisiepersoonlijkheden Helene Hendricks en Ellie Lust. Het weer, bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Goedemorgen, dit is Plus Radio.

0: Goedemorgen. Fijn dat u luistert naar Plus Radio.
1: En dan ga ik om bijna 5 minuten over de klok van 9 weer beginnen aan het derde van de 5 uur Plus Radio. Grijze zondagochtend nog. Het zonnetje is nog eventjes ver te zoeken. Ik kwam op om 6 minuten voor de klok van 7:30. Die instrumentale klanken, althans vind ik altijd persoonlijk, en ik vind het fijn dat ik u daar elke zondag toch mee mag verblijden. We begonnen dit uur trouwens met het mannenkoor uit Scheemda met het lied Zegen ons algoeden.

natuurlijk in dit derde uur van deze 2157ste aflevering van Plus Radio. Het Westlands kwartiertje, muziek uit de regio en eventueel wat informatie over koren en of harmonieverenigingen. We hebben licht klassieke klanken, we hebben het overzichtje van de exposities. Waar kunt u wat vandaag of de komende dagen bezoeken? Gisteren was ik zelf nog even in het Westland Museum. Die prachtige tentoonstelling die er op dit moment gaande is. Straks zijn er nog wat meer over. En ik was ook in de Hofboerderij in Wateringen. Ook bij de expositie over de verbeelding. Ook dat is bijzonder interessant om te bezoeken. En uiteraard ook een gedichtje. Of een paar korte gedichtjes tussen de religieuze klanken door.

en mocht u aan het ontbijt zitten, uiteraard, dan wens ik u altijd een heel smakelijk eten toe. Zelf nog een kopje thee ingeschonken, straks rond de klok van 10:00, uiteraard weer een kopje koffie met wat lekkers erbij. Gisteren was mijn broer nog even op de koffie, bij mij dan. En hij bracht een paar van die heerlijke Vlaardingse ijzerkoekjes mee. En ja, dat is toch ook altijd een lekkere tractatie, moet ik u zeggen.

En dat was het kerkkoor uit Scheveningen met het lied Laat het stil zijn in uw nacht. Morgenavond bent u van harte welkom in de Vredekerk in de Lier en om te komen luisteren naar Arie Maasland. Hij is een van de dichters van de nieuwe berijming van de berijmde psalmen. Hij komt een toelichting geven op zijn bijdrage. U bent van harte welkom. De aanvang morgenavond is om 7:45. De inloop vanaf 7:30 en duurt ongeveer tot 9:30. Vredekerk in de Lier.

En het was André Schipper met Dank U. Kijken we even naar de klok. Bijna 13 minuten over 9. Fijn, gezellig dat u weer heeft afgestemd. Deze aflevering van Plus Radio. Een paar korte gedichtjes. Eerst is getiteld Gebed. Ik weet niet waar ik heen ga. Ik ken de weg niet die voor me ligt. Ik kan niet met zekerheid zeggen waar hij zal eindigen. Ook ken ik mezelf niet echt. En als ik denk dat ik uw wil volg, dan betekent dit nog niet dat ik dat ook werkelijk doe. Maar ik geloof dat het verlangen om u te behagen u in feite ook behaagt. En ik hoop in dat verlangen te leven bij alles wat ik doe. Ik hoop nooit iets te doen zonder dat verlangen. Als ik dat dan doe, weet ik dat u mij zult leiden langs het rechte pad, hoewel ik er misschien niets van begrijp. Daarom zal ik altijd op u vertrouwen, ook al lijk ik verloren en in de schaduw van de dood. Ik zal niet bang zijn, want u bent steeds bij mij en u zult mij nooit aan mijn lot overlaten om mijn gevaren alleen te doorstaan. Ik vraag u niet om vreugde en geluk, hoewel ik ernaar verlang met heel mijn wezen. Ik weet te goed, de zoetste vreugd breekt stuk en er zijn wonden die nooit meer genezen. Ik tracht te zeggen, wat gij doet is goed, maar geef me toch een heel klein beetje moed. Ik vraag niet om een leven zonder strijd, de vrede is het waard ervoor te vechten. Als in mijn hart maar groeit de zekerheid dat ik me door alles meer aan u ga hechten. Want als ik bij u ben, is alles goed. Maar geef me toch een heel klein beetje moed. Ik vraag u niet dat ik begrijpen mag waarom gij deze weg voor mij hebt gekozen. Mijn denken is verward en elke dag brengt nieuwe twijfel, doet opnieuw mij vrezen. En toch geloof ik, gij maakt alles goed. Maar geef me alsjeblieft een beetje moed.

voor gans de hemel lijkt gesloten, als je van ieder mens verlaten bent. Als je je hoofd zo dikwijls hebt gestoten, dat je geen blijdschap en geen vreugd meer kent. Als je verward bent in de leugen, het bedrog, God is het toch? God is het toch? Denk aan je doop. Toen heeft de Heer gesproken, jij bent mijn kind. En of je wilt of niet, al heb je elke dag je woord gebroken, toch breek ik mijn belofte aan jou niet. Ik zei het toen, ik zeg het nu en nog. Ik ben het toch, ik ben het toch. Ik ben er altijd, maar je moet mij zoeken. Ik zal je horen, voor je roept tot mij. Maar roep dan ook, al leid je bidden vloeken, ik hoor je stem, ik kom en maak je vrij. Als er niets is dat in je voordeel pleit, ik ben het toch voor altijd.

En dat waren de aangename klanken van het christelijke residentie Mannenkoor uit Den Haag. Alhoewel, ze hebben ook veel leden hoor, hier in onze regio. Met het lied Ik zie een poort wijd openstaan. Vanavond tussen 8 en 10 mag ik u weer 2 uur lang laten genieten van religieuze klanken. Betekent altijd koren, solisten en instrumentale muziek. Vanavond dus om 8 uur. Hier is Henri Schipper en hij zingt Dank u.

0: Wat is er te zien in de diverse expositieruimten? Plus Radio, laat u het weer horen.
1: Ja, ik ga weer een rondje maken om 4 minuten voor de klok van 9:30. In het Museum Maassluis aan de Zuidijk is vorige week iets moois begonnen. De tentoonstelling Door de Lens van Wim van der Stelt. Dat zet een markante Maassluizer in het licht. Jarenlang trok hij met zijn camera door de stad die hij zo goed kende. En zo legde hij het gewone leven vast, dat achteraf juist bijzonder bleek. Wim van der Stelt ving straten, mensen, feesten en veranderingen in beeld. Zijn foto's vertellen hoe Maassluis groeide, werkte, vierde en ook herinnerde. Niet alleen grote gebeurtenissen kregen aandacht, maar ook kleine, mooie momenten. En daarom voelen zijn beelden dichtbij, hen kenbaar en zijn vol lokale geschiedenis. De expositie toont een selectie uit zijn indrukwekkende nalatenschap. En ook de reconstructie van zijn donkere kamer maakt veel indruk. En daar wordt zichtbaar hoeveel geduld, vakmanschap en liefde achter elke foto schuilging. Bezoekers krijgen daardoor niet alleen foto's te zien, maar ook naar het ontstaan daarvan. Bijzonder is ook dat hij 5 fotoboeken over Maassluis uitbracht en daarmee gaf hij de stad een blijvend geheugen in woord en beeld. Deze tentoonstelling is dan ook meer dan een terugblik op een fotograaf. Het is een warm eerbetoon aan Maassluis, gezien door de lens van hem. In de Hofboerderij in Wateringen kunt u deze maand nog kijken naar de groepsexpositie De Verbeelding. 3 professionele en bevriende kunstenaars die laten daar ieder hun eigen kunstvorm zien. Het gaat om keramiek, schilderkunst en papierkunst. 3 disciplines die elkaar mooi aanvullen. Bezoekers kunnen zien bijzondere keramische objecten, kleurrijke schilderijen en ook verrassende papierwerken. En alles samen vormt een expositie die uitnodigt om met andere ogen naar kunst in de Hofboerderij te kijken. Dimfie Meeuwissen werkt als freestyle boekbinder op de grens van ambacht en kunst. En met boekbinden, dozen maken en papierwerk bouwde zij in ruim 25 jaar een eigen stijl op. Joop van Dijk neemt de bezoeker mee in een kleurrijke en dromerige schilderwereld. Haar werk is vaak figuratief, maar ook geïnspireerd door natuur, dagelijkse leven en gevoel. Marleen Groenewegen toont keramiek en porselein met invloeden uit natuur, vormgeving en ook Koreaanse cultuur. De Verbeelding is daarmee een afwisselende expositie vol materiaal, kleur en vakmanschap. De tentoonstelling is gratis toegankelijk in de Hofboerderij aan de Hoflaan nummer 1. U bent vanaf 1 uur straks weer van harte welkom. In het Museum Rockart in Hoek van Holland draait het deze maand om de popgeschiedenis. De vaste expositie laat 70 jaar muziekcultuur onder 1 dak zien. Bezoekers lopen er langs gitaren, kleding, platen, posters en gouden platen. En het museum voelt daardoor als een grote herinnering aan radiobeat en rock'n'roll. In het museum De Timmerwerf in de Lier kijkt u binnen in een oud ambacht. Sinds 1642 was dit pand onafgebroken verbonden met het timmervak. De werkplaats is zo ingericht dat het lijkt alsof de timmerman even weg is. En dat geeft de bezoeker een heel directe en bijna huiselijke sfeer. Naast de wisseltentoonstelling zijn er natuurlijk de vaste werkplaats en ook de woning te bekijken. En er is ook een audiovisuele presentatie over het oude timmervak, de moeite waard om te bekijken. En voor wie van handwerk, hout en lokale geschiedenis houdt, is het een mooie plek aan de Hoofdstraat in de Lier om te bezoeken. Het museum met tramstation in Schipluiden staat deze maand in het teken van kaarten. De tentoonstelling heet Schipluiden en omgeving op de kaart. Landmeters aan het werk sinds 1535 vormt erbij het centrale thema. Oude en ook nieuwere kaarten laten zien hoe het gebied door de tijd veranderde. Bezoekers zien kopieën, maar ook veel originele kaarten uit de regio. En daarbij is er aandacht voor Schipluiden, Den Hoorn en het Woud. Ook het werk van landmeters in het veld wordt zichtbaar gemaakt. Hun hulpmiddelen en werkwijze geven de kaarten een extra betekenis. Allemaal te zien in het tramstation in de Schipluiden. Elke zaterdag en soms ook op de zondagmiddag.
2: De headlines uit het nieuws op Plus Radio.
3: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De nieuwe prik tegen het RS-virus lijkt goed te werken. Er liggen dit jaar veel minder kinderen met het virus op de intensive care. De jeugdgezondheidszorg is deze week gestart met een nieuwe inentingsronde. In de Franse hoofdstad Parijs zijn twee Duitsers aangehouden nadat ze eigen nepkunstwerken hadden opgehangen in het Louvre. In Duitsland gaan vandaag de stembussen open voor deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern en in Berlijn. De partij van bondskanselier Merz, de CDU, staat in de peilingen op een verlies. De 74-jarige man die deepfake seksvideo's publiceerde van bekende Nederlanders zal door het OM worden vervolgd. Het weer bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Mooie klanken van Sarah O'Kennedy. Gaan even naar volgende week zondag vooruitblikken, beste luisteraars. Zondag 27 september in de Bartholomeuskerk. Daar is een concert wat verzorgd gaat worden door het Kamerkoor Toonkunst uit Rotterdam. En tijdens die middag vertelt Arjen Erkel over de ontmoeting die hij zeg maar in 2002 meemaakte tijdens zijn werk voor Artsen zonder Grens in Dagestan. Zijn persoonlijke verhaal wordt afgewisseld met koormuziek onder leiding van Maria van Niekerken. Bijzonder boeiend om dat te horen uit de mond van Arjen Erkel. Al die belevenissen en dat vele maanden lang. Het concert begint om 3 uur, duurt om 5 uur. De kerkdeuren gaan open om 2:30. Locatie bij Bartholomeuskerk aan de Voorstraat in Poeldijk. En de entree die bedraagt €17,50.

stemgeluid van Vittorio Giro. Vanmiddag dan is er in de grote kerk een evensong. En deze evensong vormt tevens de start van een nieuwe serie Musica Sacra Grote Kerk. De evensong wordt vanmiddag gezongen door Capella Laurentius onder leiding van José Marchal. Een evensong is een dienst in de Anglicaanse traditie. En in deze dienst neemt muziek een belangrijke plaats in. Daarna zijn er schriftlezingen, gebeden en liederen die door de aanwezigen vanmiddag kunnen worden meegezongen. Begint om 3:30, de toegang is gratis.

Zingenlied. Dat was het Westlands Mannenkoor. En we weten het, het Westlands Mannenkoor bestaat dit jaar 70 jaar. Het is in 1956 opgericht en wie jarig is deelt uit. En dat doen de mannen van het Mannenkoor onder leiding van Hans de Wit met een viertal gratis concerten. En het vierde en laatste concert vindt komende zaterdagmiddag plaats in de Sint-Jan de Doperkerk in Wateringen om 14:30. Ik mag erbij zijn en ik zal ongetwijfeld weer genieten van datgene wat de heren gaan laten horen. En ze worden begeleid door de pianist Leonardo Valiante. In de verrassing is het trouwens nog een mooie... Tenminste, in de pauze is er een mooie verrassing, moet ik u zeggen. Nou, ben benieuwd. We gaan het allemaal zien komende zaterdagmiddag dus. In de kerk, Sint-Jan de Doperkerk in Wateringen.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De nieuwe prik tegen het RS-virus lijkt goed te werken. Er liggen dit jaar veel minder kinderen met het virus op de intensive care. Dat meldt het AD. Het RS-virus leidt bij volwassenen en oudere kinderen tot een verkoudheid, maar kan bij heel kleine kinderen ernstige problemen met de luchtwegen veroorzaken. De jeugdgezondheidszorg is deze week gestart met een nieuwe inentingsronde. De prik kent weinig bijwerkingen. De baas van de Amerikaanse Raad van Modeontwerpen, Stephen Kolb, heeft zijn ontslag ingediend na ophef over zijn gedrag tijdens de New York Fashion Week, waar hij dierenrechtenactivisten fysiek belette om te demonstreren. Ze wilden aandacht vragen voor de mishandeling van schapen in de wolindustrie. Op een video op nu.nl is te zien dat Kolb een demonstrant wegduwde en een tweede tegen de grond werkte. De pianist Wiebe Suryadi heeft gisteravond een concert in Tilburg vroegtijdig moeten staken vanwege een technisch defect met het klimaatsysteem. Hij kon vanwege de te hoge temperatuur en luchtvochtigheid niet goed optreden. Op Instagram schrijft de muzikus dat hij het erg jammer vindt voor het publiek dat voor het optreden naar Tilburg was afgereisd. Het concert wordt naar een andere datum verplaatst. En in Engeland worden detectiescanners rond verkeerslichten vernield door complotdenkers die geloven dat die sensoren massavernietigingswapens zijn die hartaanvallen en hersentumoren kunnen veroorzaken. De autoriteiten waarschuwen.

0: voor problemen met de verkeersveiligheid. De technologie monitort immers hoeveel verkeer er passeert om de lichten beter te laten werken, zo bericht de Volkskrant. Het weer bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Goedemorgen, dit is Plus Radio.

0: Het is bijna 5 minuten over de klok van 10. Welkom alweer bij het vierde van de 5 uur plus radio op deze zondagochtend, de 20e september 2026. Mooi Geert begint bij de Kunst- en Cultuuracademie in Maassluis het nieuwe seizoen 26-27. En dat was voor mij weer even een mooi moment om met Leo Lauwaas vooruit te blikken naar het aanbod van cursussen, workshops en lezingen. En vooral ook naar de vraag voor wie de academie bestemd is. Ik heb me aan de telefoon, Leo, een hele goede morgen toegewenst.
1: Goedemorgen, Tom.
0: Morgen het nieuwe seizoen. Je bent al heel wat jaren voorzitter. Je kijkt er weer naar uit.
1: Ja, dat is al heel lang, ja, met heel veel avonturen.
0: Ja.
1: En ja, het is ook de tijd dat ik uit moet kijken naar opvolging, maar het boeit mij nog steeds heel erg.
0: Fantastisch, fantastisch. Ja, ik zei het al, de academie biedt cursussen, workshops en lezingen aan. Kun je eens in grote lijnen vertellen hoe dat aanbod is opgebouwd, Leo?
1: Dat is, kunst en cultuur, dat is vooral tekenen, schilderen en in diverse vormen, portret tekenen, aquarelleren. En daarnaast voor de jeugd, groepen van 8 tot 12. Maar heel belangrijk is ook keramiek.
0: Ja.
1: Daar is heel veel vraag naar. Om met vanuit klei naar bakken hele fraaie objecten te maken.
0: Ja, zijn dat cursussen die er uitspringen, keramiek en misschien ook bloemschikken?
1: Ja, nou, het keramiek springt er vooral uit. Daar is heel veel belangstelling voor.
0: Ja.
1: Drie groepen.
0: Zo. Ja.
1: En daarnaast hebben we inderdaad bloemschikken, bloemsierkunst, zouden we het beter kunnen noemen.
0: Ja.
1: Daar is ook behoorlijk belangstelling voor.
0: Zijn het cursussen, Leo, die bestemd zijn voor mensen die al ervaring hebben, of kunnen beginners ook gemakkelijk instappen?
1: Beginners, zeker bij bloemschikken, daar word je van, je maakt zelf een bloemstuk waar een voorbeeld van ligt. En Janneke van Leeuwen, de docenten, die zorgt dat iedereen blij met een mooi object de deur uitgaat.
0: Fantastisch, ja. Naast de cursussen zijn er ook lezingen. Welke onderwerpen komen er in het nieuwe seizoen aan bod? En wat maakt die lezingen interessant voor een breed publiek?
1: Nou, wij hebben lezingen, die organiseren we samen met de bibliotheek.
0: Ja.
1: Ook hun locatie gebruiken we daarvoor. En daar hebben we als docent Ho Man Chan, die ons voert langs belangrijke tentoonstellingen. En de onderwerpen die daar aan de orde komen, behandelt hij dan in. Waardoor je heel veel effectiever een bezoek aan zo'n bijzondere tentoonstelling kunt brengen.
0: Ja. Hoe belangrijk is de sociale kant van de academie? Ik bedoel, het samen zijn, je ontmoet elkaar en je doet met elkaar inspiratie op. Hoe belangrijk vindt de Kunst- en Cultuuracademie dat?
1: Ja, eigenlijk is het niet iets wat de academie zelf organiseert, maar de groepen die vormen gedurende de jaren hele hechte clubjes met veel sociaal contact. Maar daar zit ook zeker doorstroming in.
0: Ja, begrijp het. Zijn er ook nieuwe docenten of nieuwe thema's die in het nieuwe seizoen van start gaan?
1: Nou, wat leuk is om te vermelden, dat een van de docenten, dat is Cecilia Tan, die heeft een expositie van haar eigen werk in Koningshof.
0: Ja.
1: En zij is ook al gestart met haar cursus. En op aanstaande maandag van half één tot twee is zij zelf in Koningshof aanwezig om haar expositie toe te lichten.
0: Ja. Wat betreft jullie locatie, jullie hebben natuurlijk al een paar locaties gezeten. Ik heb het ook een aantal malen met je mogen bekijken. Op dit moment zitten jullie zeg maar onder het gemeentehuis, hè? In Maassluis aan de achterzijde. Zeg je dat goed?
1: Ja, nou niet onder. Wij zitten in het gemeentehuis.
0: Ja, dat is waar.
1: Ja. En inderdaad aan de achterzijde. En de plannen voor de verhuizing naar Koningshof, die lopen al een aantal jaren, maar dat schiet nog niet zo op.
0: Nee, nee. Wat kun je vertellen over de kosten als mensen aan een cursus willen deelnemen? Ik neem aan, er zijn ongetwijfeld verschillende tarieven. Het zal ook met de lengte van de cursus te maken hebben. Maar kun je daar in zijn algemeen iets over zeggen, Leo?
1: Nou, het beste kan ik de mensen verwijzen naar de website kunst- en cultuuracademie.nl. Helemaal voluit. En die wisselen voor de verschillende cursussen. De mogelijkheid bestaat om voor 12, ons seizoen bestaat uit 24 lessen, maar de mogelijkheid bestaat ook om in 12 lessen. En bij de inschrijving zit meteen ook het hele betalingscircuit.
0: Ja, dus eerst kijken op de site van jullie en dan eventueel inschrijven en dan volgt de rest. Want ik neem aan, niet alles gaat waarschijnlijk al de komende weken van start. Het zal gefaseerd gebeuren, mag ik aannemen.
1: Nou, de meeste cursussen starten toch wel. We doen dat altijd in de derde week van september.
0: Ja.
1: En dan lopen we ongeveer tot zo half eind april. Dat is eigenlijk het cursusseizoen.
0: Fantastisch, fantastisch. Nog eenmaal dus de Kunst- en Cultuuracademie Maassluis, voluit geschreven. Dat zeg ik goed, Leo?
1: Correct, ja.
0: Oké, nou, ik wens jou en al die mensen die erbij betrokken zijn heel veel succes. En natuurlijk ook de cursisten heel veel plezier bij al datgene wat men ook weer in het seizoen 26-27 gaat leren. Hartelijk dank, Leo, voor je toelichting en veel plezier met je werkzaamheden.
1: Ja, en jij ook dank voor het contact en tot wederhoor.
0: Graag, Leo. Dag.

Frans Bauer en Marianne Weber, elke roos is voor jou. En u hoort het, heren, u hoeft het niet te zeggen, ik hou van jou. Maar een mooie rode roos geven, dat doet ook wonderen. Goed, even heel, heel wat anders. Een paar weken geleden in de vakantieperiode, toen zei ik van, ja, als mensen nu op vakantie gaan, dan krijg je e-mailtjes of WhatsApp-berichtjes toegezonden en dan weet je waar iemand is. En dat gebeurt eigenlijk, het gebeurt bijna nooit. Althans, ik heb het jaren niet meegemaakt dat er nog een ansichtkaart binnenkomt. Maar ja hoor, ja hoor. Jaap en Jacqueline uit Schiedam, die sturen me een mooie kaart. Want ze schrijft, Jacqueline, van laatst vertelde jij in jouw programma dat het zo jammer is dat er zo weinig vakantiekaarten worden verstuurd. Nou, hier komt er eentje uit Kootwijk. Ik hoop dat jullie een fijne periode daar hebben meegemaakt. En heel erg leuk dat het jullie mij die kaart hebben gestuurd. En vanmiddag is Jacqueline weer te beluisteren bij SOS Radio in Schiedam. Goed, even naar de Hoek van Holland, want de dorpskerk die bestaat daar dit jaar 100 jaar. En dat gaat er een leuk feestprogramma, dat begint komende zaterdag. En dat duurt dan tot en met zondag 13 december. De precieze invulling is nog niet helemaal bekend, maar ik hou u uiteraard op de hoogte. Maar één ding kan ik u alvast vertellen. Komende zaterdagmiddag om 14:00... dan is er een officiële feestelijke opening. Om 15:00 is daar een orgelconcert met hedendaagse en klassieke muziek, gespeeld door Arjen Leistra, maar u hoort ook de sopraan Anneke Blie. En dan de volgende week zondag, 27 september, dan is het startzondag in niet alleen in de dorpskerk, maar in vele andere kerk. We komen de zaterdagmiddag 14:00 dus, de feestelijke opening. En uiteraard, zoals ik al zei, ik hou u volledig op de hoogte.

0: Het is wisselend bewolkt met in de oostelijke helft van het land een enkele bui. Het wordt vanmiddag 17 tot 20 graden bij een matige en aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtige wind uit westelijke richtingen. In de avond wordt het overal droog en neemt de wind in het binnenland af. Op de Wadden en aan de kust waait hij matig tot vrij krachtig uit het noordwesten. Het blijft van de week vrijwel droog en de zon laat zich regelmatig zien. 'S Ochtends is er wel plaatselijk kans op mist. De temperatuur beweegt zich rond de 18 tot 20 graden. En het wordt daarmee de komende dagen ietsje warmer dan normaal voor deze tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
1: 24 uur per dag. Leuk dat je luistert. Plus Radio.
2: Franse chansons om nooit te vergeten. U hoort ze in Plus Radio.

0: dat gaat even te snel, want dat was nog eventjes niet de bedoeling. Want dat gaan we straks beluisteren. Want ik ga het eerst hebben over een expositie die in de hoofdboerderij deze maand loopt. Een bijzondere expositie te zien van drie professionele kunstenaars. En die is getiteld De Verbeelding. Je hebt het u in het vorige uur al verteld bij het overzichtje van de exposities. Timfy Mewissen laat haar vakmanschap zien met boekbinden. Joop van Dijk toont kleurrijke schilderijen. En Marleen Groenewegen die presenteert keramische kunst en ook gebruiksvoorwerpen. En Marleen heb ik aan de telefoon. Een hele goede morgen, Marleen.
1: Goedemorgen, Tom.
0: Ja, Marleen, je exposeert samen met Dimfy Mewissen en Joop van Dijk in de hoofdboerderij. Hoe is deze gezamenlijke expositie tot stand gekomen?
1: Nou, Joop, die ken ik eigenlijk al heel lang. Mijn man en haar man zijn al sinds kinds af aan vrienden. En zo hebben wij elkaar ook ontmoet. En Joop die zei tegen mij van, goh, wat maak jij mooie dingen. Zou je met mij eens een keer willen exposeren? Nou, dat zei overviel mij daar een beetje mee. Dus ik dacht, daar moet ik even over nadenken. Zeg maar, ik wil dat ook al doen met nog iemand erbij, met Dimfy. Zodat we een soort drieluik kunnen laten zien van wat wij kunnen. Dus nou, daar heb ik over nagedacht. En toen dacht ik, goh, ik zou dat eigenlijk ook wel heel erg leuk vinden. Dus zodoende is dat tot stand gekomen.
0: Ja, en dan hebben jullie de naam bedacht, hè? De Verbeelding.
1: Ja.
0: Wat betekent die titel voor je persoonlijk?
1: Nou, het verbeelding is natuurlijk ook dingen die spreken tot de verbeelding. En verbeelding heeft ook, zeker met mijn keramiekachtergrond... kun je dat ook vertalen naar beelden die je maakt en die tot verbeelding spreken. En Joop heeft daar ook haar eigen invulling aan gegeven. Zo ook Dimfy.
0: Ja, je toont zelf keramische kunst, je zei het al, en gebruiksvoorwerpen. Waar ligt voor jezelf de grens tussen kunst en gebruik?
1: Nou, in zoverre, ik ben niet zo heel erg van de schaaltjes en de bakjes en de theepotten. Met alle respect voor degene die dat natuurlijk heel mooi ook kunnen maken. De grens ligt eigenlijk zodat het gebruiksvoorwerp ook als siervoorwerp neergezet kan worden.
0: Ja.
1: Of getoond kan worden.
0: Ja, en daar heb je ook een paar hele mooie duidelijke voorbeelden van, hè, in de expositie die je toont.
1: Ja. Ja, zeker, zeker. Die kun je al. Ik heb dan bepaalde bakken gemaakt. Die lijken net of van zilt gemaakt, of van leer, of een soort betonachtige uitstraling. En maar daar kun je bij wijze van spreken ook een mooie bloemstuk in neerzetten. Maar je kunt het ook zo tonen. Of je kunt er fruit in zetten. Of zelf een invulling aangeven.
0: Ja, inderdaad. Ja, je werk is geïnspireerd door natuur, strakke vormen, maar ook Koreaanse cultuur. En dat vond ik toch wel even leuk om aan je te vragen van, hoe is dat onderdeel in je werk terechtgekomen?
1: Nou, dat is wel bijzonder, want ik zal het proberen kort te houden, maar mijn zoon die heeft voor zijn studie is hij naar Korea gegaan voor uitwisseling. En heeft ook een Koreaanse vrouw, is onlangs ook getrouwd. Wij zijn daar meerdere keren ook naartoe gegaan. En als je dat dan ziet, dan is dat toch ook wel een hele andere cultuur dan dat wij hier kennen.
0: Ja.
1: Rijke historie met allerlei gebouwen en tradities en ook traditionele kleding. Hij is daar ook getrouwd. Zoals je hebt kunnen zien heb ik ook een aantal handdokdozen gemaakt.
0: Ja, klopt.
1: Die geïnspireerd zijn op de traditionele klederdracht van de vrouw en de man. En dat is een soort wijde jurk met een kort jasje, om het even zo kort door de bocht te zeggen. En daar heb ik mij door laten inspireren. Ik heb ook een Koreaans kastje gemaakt. Dat is ook geïnspireerd op een kastje wat wij daar hebben gezien. Dus ja, ik haal daar wel veel dingen uit.
0: Dat was een soort secretair, zeg ik dat goed, dat kastje?
1: Ja, klopt.
0: Nee, viel me op. Ja. Even nog wat anders. Ik kan me voorstellen dat het werken met keramiek geduld vergt. En vakmanschap uiteraard. Wat vind je nou zelf het mooiste moment in het maakproces?
1: Oeh, dat is lastig. Een goede vraag trouwens. Als ik het allerfijnste vind, is dat ik helemaal zen word van als ik iets maak.
0: Ja.
1: En als je iets maakt, je kunt niet zomaar beginnen met een object. Je moet heel goed van tevoren bedenken wat je gaat maken, hoe je het gaat maken. Zodat je onderweg geen verrassingen of voor verrassingen komt te staan. Doordat het bij wijze van spreken instort omdat het te klein of te nat is. Omdat je het goed hebt ondersteund. Maar ook gaat nadenken wat voor glazuur of afwerking je gaat gebruiken. Dus eigenlijk moet je van tevoren al een goed bedacht plan hebben. Voordat je aan iets begint.
0: Ja.
1: Dat vind ik eigenlijk ook wel heel erg leuk. Om dat helemaal te onderzoeken. En te kijken waar dan de randen liggen. Waar wel iets kan en niet iets kan.
0: Ja. Het is wel heel bijzonder, hè, dat in de ruimte van de hoofdboerderij drie kunstenaars bezig zijn met eigenlijk heel verschillende materialen. Hè, papier, verf, keramiek. Ja. Hoe versterken die disciplines elkaar in die ruimte van de hoofdboerderij, vind je?
1: Nou, ik denk dat de hoofdboerderij zelf natuurlijk ook een hele mooie locatie is.
0: Ja, zeker.
1: En wij hebben er een levendige tentoonstelling van gemaakt. We hebben niet ieder zo zijn eigen ruimte gegeven waar dan je werk geëxposeerd wordt. Maar we hebben eigenlijk een soort reis door de hele hofboerderij gemaakt. Waarin al ons werk getoond wordt. Dus Joka's schilderijen die hangen mooi aan de wand. Maar ook in de opkamer heeft zij een aantal werken en in de hal. En Wintje en ik hebben eigenlijk daar ook onze objecten neergezet en bij elkaar gekeken wat mooi bij elkaar past qua kleurindeling of structuur.
0: Ja, Dimfie houdt zich.
1: Ja, met papier. Zij doet papieravonturen. Ja. Zij ziet, als ik het goed zeg, ze kan het natuurlijk beter zelf vertellen. Dus ik zou zeggen, iedereen ga naar de hofboerderij om naar haar verhaal te luisteren. Maar zij heeft heel veel bindtechnieken. Zij heeft allerlei papiersoorten die zij maakt. Van asperges tot, je wilt niet weten, het is zo prachtig.
0: Ja.
1: En heel veel mooie vouwkunsten. En zoals je zelf ook al zei, Joop, heel kleurrijke, mooie schilderijen aan de wand.
0: Ja, boekbinden is natuurlijk een heel andere discipline dan keramiek. Maar zie je toch wel overeenkomsten tussen haar werk en je eigen werk?
1: Ja, dat daar ook heel veel geduld bij is en heel veel precisie. En ik hou ook wel van dat het allemaal moet kloppen. Dus daar zie je wel een overeenkomst in. En ik heb eigenlijk ook ik weet niet of je het gezien hebt, een porseleinen boekje gemaakt.
0: Ja.
1: Zodat je daar ook weer de verbinding
0: tussen
1: hebt.
0: Haar en jou. Ja.
1: Tussen haar werk en mijn werk. En dan spreekt de verbeelding van, is het nou van haar?
0: Of van jou. Dan de derde collega's, de dame die je al zo lang kent, hè, Joop van Dijk.
1: Ja.
0: Ze schildert hele mooie kleurrijke schilderijen. En hoe ervaar je haar kleurgebruik binnen deze gezamenlijke tentoonstelling?
1: Mooi eigenlijk. Sommige dingen zijn heel diffuus en heel, als je ze aan de rechterkant hebt kunnen zien, zijn dat wat pastelachtige schilderijen. En aan de andere kant zijn er wat, zijn heel veel kleuren die er echt uitspringen, maar wel mooie combinaties daarvan. Dus het is niet ik weet niet zo goed of ik dat moet zeggen, maar mooi kleurgebruik. Ja. Ja.
0: Zijn er kleuren of vormen of onderwerpen in haar schilderijen die volgens je mooi in gesprek gaan met jouw keramische werk, zoals je het zo even vertelde, hè, met Dimfie?
1: Ja, ik heb, als je binnenkomt, heeft zij een heel mooi, en die staat volgens mij ook op, die staat ook op de expositiefolder. Dat schilderij heet ook De Verbeelding. Dat is een vrouw helemaal in roze geschilderd. En je ziet haar, maar ze kijkt niet. Ze kijkt een beetje half over de schouder. Dus
0: ja,
1: je weet
0: achterom,
1: niet
0: hè? Achterom.
1: Wie het is. Ja. En dat vind ik wel iets moois. En ik heb ook wel dingen in mijn werk waarvan je denkt, wat is het nou eigenlijk? Ik heb veel werk ook natuurlijk op met porselein. En ik heb twee schilderijtjes gemaakt. Die heet De Geplooide Stilte. En daar zou je kunnen denken, is het nou stof? Of is het toch keramiek? Of ja, zo, dat versterkt elkaar.
0: Ja, ik begrijp het. De tentoonstelling die is tot eind september te bekijken. Hoe is de belangstelling tot heden, Marleen?
1: Nou, het is echt bewonderenswaardig hoeveel mensen er naar de expositie zijn gekomen. We zijn natuurlijk gestart met de open atelierroute.
0: Klopt.
1: Nou, dat was een enorm succes. Ik geloof dat we over de 350 mensen hebben mogen ontvangen in de hofboerderij. En de week daarna hadden wij onze opening met genodigden voor ons. En dat was ook de open monumentdag. Dus dat liep een beetje door elkaar heen. Was ook super leuk. En en dan de andere dagen, zoals we nu hebben ervaren, zijn er gewoon, het is gewoon toch heel veel belangstelling daarvoor. En daar zijn wij wel heel dankbaar voor, zodat wij mensen ook kunnen inspireren of blij maken met kunst. Want dat doet natuurlijk ook heel veel met mensen. En dat
0: zonder meer. Elke zaterdag en zondag te zien in de hoofdboerderij aan de Hoflaan in Wateringen. Mooie parkeergelegenheid. Ik wens jullie alle drie heel veel succes toe met jullie exposities. En we zullen jullie of met z'n drieën of alleen zeker wel weer eens op een andere gelegenheid tegenkomen. Marleen, ik wil je hartelijk danken. En ook de beide andere dames veel succes wensen met hun werkzaamheden.
1: Nou, Tom, hartstikke dank dat jij aandacht aan onze expositie hebt willen geven. Ik vond het ook een heel leuk interview. Dank je wel.
0: En dank je wel. Groetjes, zeg maar één. Dag.
1: Ja hoor, dag. Fijne dag.

van Dave Berry. En ik kan me goed herinneren dat ik hem één keer in levende lijf heb mogen zien zingen. En ook met dit lied. Dat was op de Virato in Amsterdam, vele jaren geleden. In 1907 of 1968. In de Timmerwerf is een expositie over vlasteelt in de 17e en 18e en 19e eeuw in de Lier te zien. Ik heb het u vanochtend nog verteld. Gisteren waren de houtdraaiers weer bezig. Komende zaterdag tussen 1 en 4... dan is er een demonstratie van de derde en vierde bewerking van vlas na de oogst. En om van het geoogste vlas linnen te kunnen maken zijn diverse bewerkingen nodig. Wanneer het lijnzaad uit de zaadbolletjes is verkregen, volgt het roten, het rotten door middel van water. En dit zorgt ervoor dat de stengels zachter worden, zodat de linnenvezels makkelijker loskomen uit deze houtige delen van de plant. Daarna volgt het braken, het breken van de stengels. En hierbij worden de geroten en gedroogde vlasstengels gekneusd, waarbij de linnenvezels intact blijven. U kunt het allemaal zien en horen komende zaterdagmiddag aan de Hoofdstraat in de Lier in de Timmerwerf, waar u de expositie Vlasteelt en Theebukkers van zaad tot linnen kan bekijken. En natuurlijk ook de Timmermanwerkplaats, het Woonhuis en de Klank- en Lichtshow over het timmervak allemaal boven te zien. Kortom, een boeiende expositie die nog tot eind oktober loopt en die u dus kunt bezoeken. En komende zaterdagmiddag dus weer een interessante lezing. Verder met Jannes. Oh, la la, l'amour.

Cupid, Cupid, dat zong Connie Frans. Het is bijna 5 minuten voor de klok van 11. Ik wil even zeggen dat komende woensdagavond organiseert Groei en Bloei Westland samen met natuurkenner en groenauteur Aad van Uffelen een hele inspirerende avond waarop de bezoekers willen uitdagen om dat samen te ontdekken. Anneke Duivenstein heeft het onlangs al verteld. De avond zal op een andere, meer interactieve manier plaatsvinden in de zaal, de ontmoeting, dan dat men normaal bij een presentatie gewend is aan de Angelaan. Bezoekers zullen niet passief naar de presentatie luisteren, maar zelf onderdeel van het verhaal zijn. En dat wil zeggen, ze worden uitgedaagd om constructief mee te denken over oplossingen die de natuur in de tuin een verbeterslag kunnen maken. Dat is allemaal komende woensdagavond. En ik wens u heel veel plezier bij deze boeiende avond van Groei en Bloei met natuurkenner Aad van Uffelen.

0: Dit is Plus Radio. Het is nu 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Noord-Korea heeft weer een raket afgevuurd, dat melden autoriteiten in Japan en Zuid-Korea. Het projectiel zou al zijn neergekomen. Er zijn geen berichten over de locatie of mogelijke schade. Een paar weken geleden vuurde het communistische regime ook al meerdere raketten af in de richting van de zee. Volgens de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un was dat een schietoefening. Bij een duikongeluk in het Oostenrijkse Attermeer is vrijdag een 57-jarige Nederlandse man om het leven gekomen. Hij was met twee vrienden, alle ervaren duikers, van plan om naar een diepte van 100 meter af te dalen. Maar hij kreeg op 80 meter diepte problemen. Hij steeg daarna in paniek te snel naar de oppervlakte. Reanimatiepogingen aan de oever konden de man niet redden. De Atterzee staat bekend als een moeilijk duikgebied. Er gebeuren regelmatig ongelukken. In Tanzania zijn 10 dode, mogelijk vergiftigde leeuwen gevonden. De dieren zijn aangetroffen in het natuurreservaat rond de Ngorongoro-krater. In het gebied zijn al langer spanningen tussen de autoriteiten en de inheemse Maasai-bevolking. Die zeggen dat ze zogenaamd vanwege natuurbescherming van hun land worden verjaagd. Dat meldt het AD. Eerder dit jaar werden in het grensgebied met Kenia vermoedelijk meerdere olifanten vergiftigd met bestrijdingsmiddelen. En in Engeland worden detectiescanners rond verkeerslichten vernield door complotdenkers die geloven dat die sensoren massavernietigingswapens zijn die hartaanvallen en hersentumoren kunnen veroorzaken. De autoriteiten waarschuwen voor problemen met de verkeersveiligheid. De technologie monitort immers hoeveel verkeer er passeert om de lichten beter te laten werken, zo bericht de Volkskrant. Het weer wisselend bewolkt met in het oosten nog een enkele bui. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radionieuws.
2: Goedemorgen, dit is Plus Radio.

0: inmiddels 6 minuten over de klok van 11 op een nog steeds grijze zondagmorgen. Alhoewel ik zie in Scheveningen en ook van allen toch een klein beetje een zonnetje. Maar goed, dat kan dadelijk ook hier veranderen. Welkom, ik hoop dat u met plezier luistert naar deze aflevering tot de tijd zijn van 12 uur. Ja, vorige week zondag vertelde ik u in het programma en ik sprak ook met hem, met Rogier Pluijm. Hij is een kenner van de film The Sound of Music. 100 en meer keren gezien. Maar afgelopen week vond er in Salzburg de opening plaats van het museum. Afgelopen dinsdagochtend is hij naar Salzburg gevlogen op uitnodiging van de directie van het museum. En ik heb hem aan de telefoon. Dag Roger, een hele goede morgen.
1: Hallo, Serpus uit Salzburg.
0: Een hele goede morgen, Roger. Ja, het zal een hectische weekje voor je geweest zijn. Dinsdag kwam je aan, je moest langs kranten, enzovoort, enzovoort. Kunnen we nog eens even de week doorlopen hoe het is verlopen? Want
1: toen ik aankwam zijn we gelijk naar de Salzburger Nachtwacht gegaan, naar de krant. Daar van de krant. Nou, zo maar een kort horloge. Nou, toen naar het museum hebben we het net toen had ik de eerste 2 dagen vrij. En vanaf donderdag tot en met vandaag heb ik geloof ik 10 parties en allerlei journalisten toestanden gehad. En gefilmd door de ORF, door het Paris Verkoensje.
0: Ja.
1: En ik ben geïnterviewd in de New York Times, Salzburger Nachrichten en de Koninkrijk.
0: Ja. Het geluid stoort een klein beetje, Roger. Ik weet niet waar dat eventjes doorkomt. Maar goed. Vrijdagavond is natuurlijk de VIP-avond geweest met ook de familie von Trapp en de kindacteurs uit de film. Zijn nu natuurlijk allemaal 70'ers. Hoe is dat verlopen die avond?
1: Nou, dat was gewoon informeel samen zijn en dat was in het Marionettentheater. Want ook het Marionettentheater doet aan de Sound of Music, dus daar is het allemaal gehouden. En de acteurs zijn allemaal naast de poppen van de marionetten gezeten, naast de poppen die hun karakter uitbeelden. Nou ja, dat is allemaal volop gefilmd voor de media. En ik heb gewoon honderden mensen gesproken in al deze dagen. Geen tientallen, niet meer te tellen. En na die VIP-avond hebben we dus een besloten diner gehad voor 32 mensen met de acteurs en alle internationale journalisten in een of andere culinair restaurant in Sankt Petersgriephof. Ja. Dat was geweldig. En toen kwam er ook nog een clubje jongelui van het Salzburg Conservatorium. Die kwam Mozart spelen met een kwartet.
0: Ja, fantastisch. Gisteren was er ook de grote perspresentatie in het Landen Theater. Hoe is dat verlopen?
1: Nou ja, dat was ook op de bühne. Was dan een vraag en antwoord met de diverse prominenten. De landeshoofdman, mensen van de Salzburger Tourismus en zo. En toen hebben ze ook een hele dia-show laten zien van het start van het museum tot en met nu. Ook mijn collectie zag je dan in Schiedam. En tot slot zong Elisabeth von Trapp, die is nu 85, die zong een lied van Schubert. An die muziek, du holde kurz, ich danke dir. Namelijk dat muziek en kunst alles verbindt.
0: Ja.
1: En daarna, Nicholas Hammond, de acteur die Friedrich speelde in de film, had een brief gekregen van Julie Andrews, want zij kwam niet, zij is natuurlijk al 90. En die heeft hij helemaal voorgelezen en dit en dat. Nou ja, goed, groot applaus. En daarna werd ik in het zonnetje gezet. Vanaf de bühne werd ik omgeroepen dat dankzij mij dat hele museum tot stand is gekomen. Nou ja, wat ik van de mensen heb voor dat applaus, dat duurde langer dan het applaus voor Julie Andrews.
0: Geweldig, geweldig, Roger. En ja, jij hebt ook een zaal in dat nieuwe museum wat geopend geworden is. En straks ook voor het publiek geopend wordt vandaag. Wat kun je vertellen over jouw zaal? Want dat lijkt me toch ook heel bijzonder als een zaal jouw naam draagt.
1: Ah ja, ik moest dus 20 objecten uitzoeken en die zijn aan de wand gehangen. Dat zijn allemaal replica's en die hangen dan weer achter glas. En er zijn allemaal teksten bij, dus beschriftet en zo. En dat is dus mijn favorite collection. Dat zijn dus 20 zaken die mij dus na aan het hart liggen. En daar heb ik dus ook video's over ingesproken. En dan bij elk object kan je op een knopje drukken en dus die er mij erover praten. Maar de grote verrassing van de zaal is, ze hebben hele wanden met vitrines ingericht met mijn verzamelingen, alsof ik thuis was. Dus allemaal boekenkasten en zo met platenboeken, cd's, dvd's, porseleinen, borden en allerlei kidsrommel. En allemaal achter glasplaten natuurlijk. Dus het is één grote huiskamer.
0: Geweldig.
1: Ja, en dan een andere stoel en dan kan men daar rustig zitten. Maar een soort bankje, nou ja, daar ben ik volop op gefotografeerd in alle standjes.
0: Ja, ik denk dat jij de meest trotse man van Salzburg op dit moment bent.
1: En op straat kennen de mensen al. Als ik dan diverse keren langs winkels loop, dan zeggen ze, ja, daar komt hij vandaan. Ik zeg, nou, ik kom uit Holland. Ja, dat had ik al gedacht. Dat hoort me aan de straat. Oké.
0: Ja, leuk.
1: En ook zo'n Nederlanders gesproken. Die zegt, die komt uit Nederland. Ja. Nou ja, ik weet het wel. Dus ja. En op de brug in Zalte, er hangen zeker 20 vlaggen van de Sound of Music van het museum. En ook alle reclamezuilen, ook allemaal Sound of Music levensgroot, 5 meter hoog.
0: Ja. Zeg maar, het museum, is dat in het centrum van Salzburg of net even buiten het centrum?
1: Nee, het museum is buiten. Ten zuiden van Salzburg heb je Helbron, dat is een groot paleis en park. Met wassenspielen en zo, net als de Bedriegertjes in Arnhem.
0: Ja.
1: En daar zijn dus ook allemaal dienstwoningen, die stonden al jaren leeg. En die dienstwoningen die zijn dus omgebouwd tot een museum. Er zijn dus 3 gebouwen. Gebouw 1 is de ontvangst en de winkel. En gebouw 2 is de film en mijn kamer. En gebouw 3 is dan, hebben ze het prieel van de film helemaal nagebouwd. En daar kan je dan in gaan staan en dan zie je de hele film vanuit het prieel. Dus het is ongelooflijk.
0: Fantastisch, ja. Mooi. Ja, en dan vandaag natuurlijk de publieksopening. Weet je al, ga je er zo naartoe?
1: Ja, en dan kan ik natuurlijk deze mensen te woord staan en dit en dat. Dus toen ik daar gisteren was ook natuurlijk met de opening. Toen kwam net de hele buslading eraan van de Sound of Music Tour, die zeker per dag gaat. Dus ik kwam daar net die deur uit en toen kwam net David van de bekende reisleider. Ik zeg, do you remember me? Of course I do you remember me, the guy van Holland. Dus dat was ongelooflijk.
0: Geweldig, Roger. Overmorgen dinsdag dan ga je naar huis en ik neem aan, of dan vlieg je weer naar huis. Ik neem aan met een koffer vol met kranten.
1: Ja, een koffer vol met kranten. Ik heb ongeveer €1000 uitgegeven aan cadeautjes voor iedereen, dit en dat. En dan maandag geef ik ook nog 40 enveloppen met handgeschreven brieven en kaarten voor iedereen. En dank je dat het zo'n mooie ontvangst.
0: Fantastisch.
1: Ik dacht ook een keer aanstaande donderdag weer een interview voor de nieuwe revue. Dus het gaat gewoon door.
0: Roger, ik wens je heel veel succes. Leuk je weer even gesproken te hebben. Want het is toch uniek dat jij uit Schiedam zo'n enorme indruk heeft gemaakt daar bij de mensen van de Sound of Music. En dat je ook een eigen zaal hebt in dat nieuwe museum. Hartelijk dank en ik wens je nog een hele fijne en mooie dagen toe. Dank je wel.
1: Dank je, Servus.

0: Waar hoor je ze nog? Die muzikale pareltjes van vroeger. Natuurlijk in Plus Radio.
1: Ja, pareltjes uit Holland. We gaan naar Mexico met de zangeres zonder naam.

ene zangeres zonder naam. Zij bezong om 10 minuten voor de klok van 11:30 Mexico. Smiddag uiteraard weer de collega's van de sport tussen 2 en 5. Mensen langs de velden. Terugblikken op de wedstrijden van gisteren. U hoort het allemaal tussen 2 en 5. En daarna tussen 5 en 7 Mark Vellekoop. En die presenteert weer het muziekparadijs. Goed, even naar een bijeenkomst van vanmiddag. Want in het Kushuis aan de Riedijkstraat in Hoek van Holland organiseert de kunstenaar Coco Benschap een middag met meditatie en boetseren gewijd aan de oerkracht van het vrouwelijke. En de workshop draait om de Venus van Willendorf, een 25.000 jaar oud beeldje dat symbool staat voor vruchtbaarheid, overvoed, lichaamswijsheid, de kracht van het vrouwelijke. Deelnemers krijgen een korte uitleg over de geschiedenis en betekenis van dit beeldje. De workshop begint om 1 uur, duurt tot 2 uur in het Kushuis aan de Riedijkstraat nummer 5 in Hoek van Holland. Alle materialen zijn inbegrepen bij de deelnameprijs en die bedraagt €25. U bent welkom vanmiddag in het Kushuis in Hoek van Holland. Verder met Frank Galan en hij bezingt Valentina.

Frank Galan. Hij bezong Valentina. 6 minuten voor de klok van 11:30. En ik heb weer een mooi gedichtje binnengekregen. Ging het vorige week over Prinsjesdag? We hebben het allemaal kunnen zien. En ook de 2 dagen die volgden. Alle mooie hoedjes, alle kostuums. Het is allemaal weer. En de jackets zijn allemaal weer opgehangen of teruggebracht geworden. Want dat gebeurt natuurlijk ook regelmatig. Maar het gedichtje wat Edith Brederode voor nu, voor u allen heeft gemaakt, is getiteld Denken. We doen het allemaal. Elke dag denken, piekeren, denken. Maar goed, we gaan het netjes aan u proberen voor te lezen. Ik denk, waarom denk ik dan zoveel? Het is lang niet altijd functioneel. Moet een oplossing schenken, dat denken? Of een nieuw idee? Daar werkt dan misschien iets mee. Of niet? Dat maakt me soms ook kierenwiet. Dan denk ik daar weer over na. En zodra ik niet meer denken wil, vind ik het in mijn hoofd zo stil. Dus gaan de raderen weer draaien. Komt er van alles aanwaaien. Soms toch een goed idee. Of het brengt ook een oplossing mee. Maar af en toe geef ik dat denken van mij toch graag even vrij. Men zegt, het is een vrouwenkwaal. Maar voor vrouwen is het heel normaal. Al is het lang niet altijd functioneel, wij vrouwen denken nu eenmaal heel veel.

draaien dit. Geweldig. Mooi weer verwoord over het denken wat allemaal in ons omgaat. Hartelijk dank daarvoor en ik wens jullie een fijne zondag nog toe. En ik kijk uit naar volgende week vrijdag op zaterdag als het nieuwe gedichtje weer binnenkomt.

0: nu de headlines uit het nieuws op Plus Radio.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Noord-Korea heeft weer een raket afgevuurd, dat melden autoriteiten in Japan en Zuid-Korea. Het projectiel zou al zijn neergekomen. Er zijn geen berichten over de locatie of mogelijke schade. Bij een duikongeluk in het Oostenrijkse Attermeer is vrijdag een 57-jarige Nederlandse man om het leven gekomen. In Tanzania zijn 10 dode, mogelijk vergiftigde leeuwen gevonden. En in Engeland worden detectiescanners rond verkeerslichten vernield door complotdenkers die geloven dat die sensoren massavernietigingswapens zijn die hartaanvallen en hersentumoren kunnen veroorzaken. Het weer wisselend bewolkt met in het oosten nog een enkele bui. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Bij Plus Radio hoort u elk uur een mooie Duitse slager.

0: is. Ja, vandaar het mooie stemgeluid van Monica Martin om 11:55. Ja, komende vrijdagavond, 25 september, vormt de Oude Kerk in Maasland voor de derde keer het decor van de nazomer samenzang. Na twee eerdere edities is het opnieuw een avond waarop samenzang, ontmoeting en sfeer centraal staan. En ook dit jaar wordt de avond weer georganiseerd door Kobi en Mart van Buren, die met heel veel betrokkenheid werken aan een programma waarin de bekende liederen en een warme nazomersfeer nakomen. Ik heb Mart aan de telefoon. Mart, een bijzonder goeiemorgen.
1: Goedemorgen, Tom.
0: Ja, voor de derde keer alweer hebben jullie dit vormt de Oude Kerk het decor van de nazomers samenzang. Wat betekent het voor jullie dat deze avond inmiddels een terugkerend evenement is geworden?
1: Ja, blijkbaar is daar toch zoveel belangstelling en behoefte aan om dat wat eigenlijk een beetje weggestopt was, de oude christelijke liederen, de psalmen die we leerden vroeger op school, toch een beetje weggestopt. En nu blijkt, als je daar dus weer dat faciliteert, dat er terdege belangstelling voor is. En die belangstelling uit zich door een combinatie te bieden van een prachtige brassband, een hele goede organist, een prima dirigent, en dat tezamen. En dan ook nog een keer in onze mooie oude kerk.
0: Ja.
1: En dan een aanvullend iets is dat de mensen niet alleen hoeven te luisteren, maar dat ze zelf mee kunnen zingen. Ja. Een koor waar ze naar luisteren is vaak een passief aanhoren, maar hier een deel van uitmaken spreekt heel erg aan.
0: Ja.
1: Je
0: doet het samen met Kobi, hè? Hoe verdelen jullie de voorbereidingen en wat komt er allemaal wel niet bij kijken, Mart, om dit weer zo'n avond te organiseren?
1: Ja, nou, een prachtig team. Wij zijn met z'n vijven. Kobi is daar wat minder bij betrokken, maar toch op de achtergrond zeker. Maar het muziek samenstellen, de keuze maken, die combinatie doen we dan met Kipsen, met Rens van Eimeren, met Marco. En ook de voorzitter van de brassband. Dat tezamen, die tezamen, dat doen we dan 3-4 keer een avond. Dat doen we bij ons thuis met een heerlijk verhaal erbij. En dan daarna een gezellige catering er nog achteraan met elkaar. Ja, zo met elkaar is het een prachtige sfeer om er naartoe te leven.
0: Ja, worden er vooral bekende liederen gezongen of zitten er ook verrassingen in het programma?
1: Nou ja, ik heb het boekje hier voor me liggen.
0: Ja.
1: Ik kan er eens een paar noemen. We beginnen met Lof zij de Heer, een oude bekende psalm. We hebben de band begint bij de opening Salvation Song. Hè. Er zit toch een klein stukje Salvation, het leger des heilstijl, wat de band in zich heeft. Dat is opwekkend, dat is enthousiast. We hebben een orgelsolo van Reinier. Wat dan een eigen improvisatie is van allemaal herkenbare liederen die we dus normaliter zingen. Hier heb ik Roept uit alle stranden. Ook zo'n lied wat bekend is bij mensen om blij te zijn, blij te zingen. Ja, zo is dat een hele groep van combinatie van liederen. Zowel door ons gezongen, hè, door de gasten, als wel door de organist gespeeld, solo. En de band die ook solo prachtige nummers laat horen.
0: Ja.
1: Het is een complete afwisseling.
0: Is het vooral bedoeld voor mensen uit Maasland, of hopen jullie ook bezoekers uit de regio te ontvangen?
1: Ja, de breedte zit daarin. Wij hebben wel een statistiek. Ik denk dat het nu op dit moment 48% Maasland is.
0: Ja.
1: En daarnaast is het in de straal van 10 kilometer Westland. We hebben daar een prachtige publiciteit aan kunnen geven door een adresbestand waar we dus constant informeren wat we gaan doen, wanneer we dat gaan doen en dat de mensen daarop kunnen intekenen. En dat werkt blijkbaar heel goed, dat ze daaraan herinnerd worden en ook opnieuw de keus kunnen maken.
0: Ja, zijn er dit jaar onderdelen of momenten waar je persoonlijk extra naar uitkijkt, Mart?
1: Er zit één lied bij. Wat gezongen is bij het afscheid van een van mijn grote vrienden. En die vond het altijd een prachtig lied. Hebben we ook bij zijn afscheid gezongen.
0: Ja.
1: En hebben wij hier ook in verwerkt. Dat doet wel aan iets denken. Ja,
0: ik kan me voorstellen. Inderdaad, ik kan me voorstellen. Hoe laat begint de avond? En zijn er eventueel nog kaarten voor handen?
1: Nou, het is, we beginnen 19:15 in binnenlopen. En de samenzang begint om 20 uur. Ruimschoots de tijd om je plek te vinden. Kaarten hoeft niet. Mensen moeten dan zich reserveren. Dan wij weten hoeveel mensen komen. Hè, om te weten, kunnen we het aan? Hè, dat er niet te veel komen. En op dit moment hebben we ongeveer 400 plekken gereserveerd. En dat kan tot 420, 430 uitlopen. Want altijd zullen er een paar mensen ter 11 uur niet komen. En dan heb je extra ruimte. Daar houden we rekening mee.
0: Ik begrijp het. Als mensen willen reserveren, Mart, waar kunnen ze dat doen?
1: Zij kunnen reserveren dus op een kijken, want daar ben ik niet het sterkste in om dat zo uit mijn hoofd te noemen.
0: Ik dacht komsamenzingen.nl. Ja. Komsamenzingen.nl. Dat heb ik hier.
1: Ja, nou dat is juist.
0: Prima, hebben we elkaar weer netjes aangevuld. Mart, ja, ik ga je komende vrijdagavond een hele succesvolle trilogie toewensen. En laten we hopen dat het nog vele jaren na zomer samenzang mag klinken in de Oude Kerk in Maasland. En ik hoop er zelf ook zeker van te genieten. Hartelijk dank voor je toelichting, Mart.
1: En, graag gedaan, Tom.
0: Heel veel succes.
1: Dank je wel en een fijne dag en tot vrijdag.
0: Groetjes, dag Mart.
1: Dag.

Ja, en voor de 2157ste maal mag ik al het overzichtje presenteren van de jubilarissen. Want vanaf de allereerste uitzending zat dit erin. Afgelopen zondag waren de heer en mevrouw Van der Kooi en de Kwartelaan in Maassluis 60 jaar getrouwd. Afgelopen maandag waren de heer en mevrouw Verkade aan de Hofsingel in Maasland 60 jaar getrouwd. Donderdag was het feest in Naaldwijk, want daar waren 40 jaar getrouwd de heer en mevrouw Den Hartog. Vrijdag was het feest aan de Rusthovenlaan in Schravenzanden, want daar waren de heer en mevrouw Van der Lucht 40 jaar getrouwd. Diezelfde dag waren 40 jaar getrouwd in Honselensdijk aan de Havinkost de heer en mevrouw Molenaar. De familie Stanis die was ook 45 jaar getrouwd. Zij woonachtig in De Lier aan de Van Redensingel. En ook de heer en mevrouw Storm, Hortensiastraat in Monster, waren die dag 45 jaar getrouwd. In Schravenzanden waren gisteren 40 jaar getrouwd de heer en mevrouw Eilering aan de Noorduinkade. Vandaag feest bij de familie Van Vliet aan de Willemoordseweg in Schipluiden. Ze zijn 60 jaar getrouwd. En aan de Prins Klausstraat in Maaseik waren zijn overmorgen dinsdag de heer en mevrouw Van der Meer 50 jaar getrouwd. Donderdag feest bij de familie Noordan aan de Ambachtswerf in De Lier 50 jaar getrouwd. 55 jaar zijn die dag in De Lier getrouwd. De heer en mevrouw Van den Berg wonen aan de Hoofdstraat in Maassluis. Die dag 55 jaar getrouwd aan het Wilgendal, de familie Warbout. Zaterdag een feest bij de familie Ros in De Look in Den Hoorn, 40 jaar getrouwd. De familie Van de Klucht aanstaande zaterdag zijn 40 jaar getrouwd aan het Zweelink in Monster. En komende zondag de heer en mevrouw Van Nierop, Kastelaan in Schipluiden, 40 jaar getrouwd. En de familie Kazarian aan de Van Spijstraat in Trijden zijn volgende zondag 45 jaar getrouwd. Alle echtparen natuurlijk van harte gefeliciteerd met dit mooie huwelijksjubileum. En natuurlijk zocht ik voor u allen weer een mooie plaat uit. En als je zoveel jaar met elkaar getrouwd bent, dan kun je toch zeker niet zeggen als dit geen liefde is.

dit geen liefde is. Marianne Weber, speciaal voor al onze jubilaris. En zijn uw ouders binnenkort 40 of meer jaren getrouwd? Mail het me even je zooi. Tom, apenstaartje, wos.nl. Hier is Julio Iglesias.

Candle on my mind, dat zong Dean Martin. En begon ik om 7 uur in het donker. Het zonnetje schijnt nu in ieder geval lekker. Het is 18,6 graden. Het is winderig en bewolkt. Ik hoop dat ik u met mijn programma weer een plezierige ochtend heb mogen schenken. En vanavond ben ik er weer tussen 8 en 10, maar dan met religieuze muziek. Ik ga u heel veel plezier wensen bij de muziek die u zo dadelijk gaat horen. Vanmiddag tussen 2 en 5 bij WOS Sport en aansluitend het Muziekparadijs met Mark Velligo. Nogmaals bedankt en graag tot bij een volgende uitzending.

0: van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 12 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake-porno van tientallen bekende Nederlanders. Het zijn nepvideo's waarop BN'ers zogenaamd seksuele handelingen verrichten. In de video's waren tientallen vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatrices en leden van het Koninklijk Huis te zien. De filmpjes stonden op een online platform met maandelijks 13 miljoen bezoekers. De man kwam vorig jaar in beeld bij het OM. Hij kan 2 jaar cel krijgen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in een bowlingcentrum in Leeuwarden. Het pand is niet meer te redden en de brandweer laat het gecontroleerd uitbranden. Een groot deel van het gebouw is ingestort. Bij de brand die vannacht uitbrak raakte niemand gewond. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, werd een NL-alert verstuurd voor omwonenden. In Oostenrijk is een Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man van 57 wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen, raakte in paniek. Daarop zwom hij snel naar boven, wat gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Maastricht hebben de gemeente en de zoon van André Rieu ruzie over kerstverlichting. Pierre Rieu wil zijn hotel net als vorig jaar als een levensgroot kerstcadeau decoreren met lichtbanen en een grote strik van lichtjes. Maar van de gemeente moet hij 1 van de 2 kiezen, omdat de architectuur van panden herkenbaar moet blijven. Rieu is uitgenodigd voor een gesprek met de gemeente. Het weer: in het zuidoosten valt nog regen. Verder is het droog met op steeds meer plaatsen zon. In het noorden nog kans op een enkele bui. Het wordt 17 tot 19 graden. Morgen droog, geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat bij de Meren 6 kilometer file. Ze zijn daar een auto aan het bergen na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Vanaf Nieuwerbrug is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: onze regio barst het van het muzikale talent. En dat talent hoor je uiteraard ook bij de WOS. Luister elke zaterdagmiddag vanaf 1 uur naar Streeknoten. En hoor al jouw helden uit de regio. Je weekend duurt langer.
1: Je weekend duurt langer.
0: Bij de WOS.

0: gasten.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker.
0: Met Tim en Luc.

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten via sintevents.nl.
4: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 1 uur.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in het huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. Alle verdachten die gisteren in Den Haag zijn opgepakt tijdens een demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk zijn weer vrij. Het grootste deel is gisteren al meteen weer vrijgelaten, zegt de politie. Tijdens het protest sloeg de sfeer om. Actievoerders gooiden met vuurwerk naar de politie. Lokale burgemeester De Mos besloot daarop het protest te beëindigen. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie

0: niet eens sprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. De 80-jarige Hanen was ook de stem van Grover. Hij vindt dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer, ook in het zuiden is het droog. In het hele land breekt de zon af en toe door. Vooral in het noorden kan nog een bui voorkomen. 17 tot 19 graden is het. Morgen droog met geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verkoelende zomer met de hits van de WOS. Verkoelende hits.
1: Lekker de zomer door met de WOS.

Live sport in de regio. Elke zaterdag en zondagmiddag van 2 tot 6. VOS Sport. Met live verslagen van sportwedstrijden. Het laatste nieuws, uitslagen en interviews. VOS Sport. Wij zijn erbij. En jij natuurlijk ook. Elk sportweekend bij de VOS.

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten via sintevents.nl.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
4: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 2 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in flessen zeep, meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De 80-jarige Hane vindt bovendien dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer. In het zuidoosten eerst nog wat bewolking. Verder geregeld zon met plaatselijk een bui. De temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

WOS Sport op zondag 20 september 2026, aflevering nummer 3615. Mijn naam is Tom Voskamp en ik word vandaag geflankeerd op de regie door Hein Wubbe en op de techniek door Reiner Geudeke. Bomvol sport weer deze aflevering. We gaan vooral heel veel terugblikken op de dag van gisteren. Maar we beginnen straks eerst met Noël Goyet. Hij is momenteel in Canada, in Montreal. We spreken hem straks zo meer.

0: Ja, en zo begonnen we deze aflevering van WOS Sport. Dus niet met wielrennen, maar eigenlijk met hengelsport. Want met Simon's Catch and Release gaan we door. Wederom niet naar het wielrennen, maar naar wat mij betreft de mooiste sport die er is. En dat is uiteraard het korfbal. En dan wel te verstaan de trainer van Valto uit de Lier, Mark Tissing. Mark, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Ja, wij kennen elkaar natuurlijk best wel aardig. Voor de mensen die het niet weten, ik speel zelf ook bij Valto. Maar gisteren was het een minder fijne middag, denk ik.
1: Die was niet zo lekker inderdaad, Nou, dat zou natuurlijk wel een beetje aankomen tegen zijn tegenstander. Maar het was een pittig potje.
0: Ja, want we, mag ik in dit geval zeggen, verloren met 25-11. Wat had je er zelf van tevoren van verwacht? Je verwacht natuurlijk altijd meer dan dit. Maar was dit een reëel scenario?
1: Ja, het was eigenlijk wel een heel scenario. Ja, weet je, het is gewoon de beste ploeg van Nederland, denk ik. En leuk om er een keertje tegen te spelen. En dan is het hopen dat zij echt een opdracht hebben. En dat wij een beetje boven ons zouden uitstijgen. En dan wordt het nog spannend, denk ik. Maar zij begonnen direct al heel sterk. En liep eigenlijk alleen maar achter feit aan. Ja, dat heb ik denk ik ook zelf gemerkt. Dus,
0: Ja, klopt. En bij rust is het dan al 16-5. Ja, ik weet dan wat je zegt tegen zo'n ploeg in de rust. Maar wat zeg je dan tegen zo'n ploeg in de rust?
1: Ja, dan komen natuurlijk alle clichés een beetje naar boven. Hè? Van jongens, de tweede helft beginnen we gewoon vanaf 0-0. En we gaan er nog wat van maken. En toch een beetje de boel oppeppen en bij elkaar houden. En het is eigenlijk gewoon een half uurtje uitzitten. Eerlijk gezegd.
0: Ja, maar dat is dan een kansloze nederlaag. Hou je er dan nog iets positiefs uit?
1: Ja, weet je. Ik vond dat we de tweede helft goed hebben gespeeld hoor. De tweede helft was natuurlijk 9-6 uiteindelijk. Dus dat is gewoon prima. Prima stand. Natuurlijk doen ze ook even een stapje terug, weet je wel, zo is het ook gewoon. Maar het is niet dat we echt helemaal van het veld zijn gespeeld. Maar uiteindelijk vond ik het tweede al prima. En we zijn goed bij elkaar gebleven. Niks geks gebeurd. Iedereen fit gebleven, bedoel ik. En op naar dinsdag weer.
0: Ja, want jij zegt dan in de rust zeg je, het is eigenlijk die tweede helft een half uurtje uitzitten. Maar goed, volgende week komt dezelfde ploeg alweer naar de Lier. Gaan dan dingen anders volgende week?
1: Ja, dat is een beetje lastig aan deze competitie opzet. Het is natuurlijk zo'n klein poeltje. Dus je krijgt iedereen alweer heel snel twee keer en dan nu alweer Fortuna. Ik denk dat we gewoon weer op dezelfde manier erin klappen. En hopelijk een beetje met de steun van onze eigen trouwe supporters scharen dat we het ietsje spannender kunnen maken. Daar gaan we gewoon voor.
0: Ja, want dan de laatste twee wedstrijden krijg je nog Ondo en KCC. Wat is het doel? Wil je nog tweede, derde, vierde? Uiteraard niet, denk ik. Maar wat is het doel?
1: Goed, dan ga ik een beetje afhankelijk van de uitslagen van Ondo en KCC. Er is nog een scenario als Ondo volgende week wint van KCC. Dan kunnen we eventueel nog tweede worden. Maar ik denk dat het een realistisch scenario is dat we nog voor plek 3 kunnen gaan. We zijn niet zo lekker begonnen aan deze competitie met twee nederlagen. Dus als we nog derde zouden kunnen worden, dan is het denk ik nog prima. Dus dat is wel het hoofddoel denk ik voor nu.
0: Gaan we daarvoor in ieder geval heel erg bedankt voor je tijd. En heel veel succes de komende weken in die strijd voor handhaving.

0: En we zouden natuurlijk naar Canada en dus naar Noord-Amerika gaan. Maar ja, this is not America. We gaan naar het prachtige Schravenzande. Althans, dat is waar de 25e editie van de Rijkszwaanloop plaats gaat vinden. En aan de lijn hebben wij Wesley Oldenkirchen. Wesley, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Ja, de 25e editie alweer. Dat is toch wel een hele mooie mijlpaal, denk ik.
1: Ja, zeker. En daar zijn we ook super trots op dat we dat... Ja, met de vrijwillige club die we hebben, dat we dat toch wel ieder jaar voor elkaar krijgen. Ieder jaar met voldoende uitdaging, maar ieder jaar komt het toch weer goed.
0: Ja, en bij hoeveel van die 25 edities ben je zelf al betrokken geweest?
1: Dit wordt mijn zesde editie. Twee jaar zat er corona tussen, dus toen hebben we niet kunnen lopen. Al 6 jaar ben ik al betrokken.
0: Ja, en dan denk ik, jouw vorige 5 jaar waren allemaal de 10 Engelse mijlen. Dat is, als ik het goed heb, 1 kilometer of 16. Maar dit jaar is dat niet meer, hè? Wordt het de 10 kilometer.
1: Ja, klopt. We hebben het hele programma eigenlijk een beetje omgegooid. Het is de 25e ook, maar ook wel een bijzondere. We hebben de koers omgegooid. Voorheen ging de 10 Engelse mijl door de Bonnenpolder heen. Dat gebied is naar het Zuid-Hollands landschap gegaan. En er zijn nieuwe projecten voor gekomen. Van daaruit zijn wij uitgeweken en toch gekeken van wat gaan we doen? We hebben een enquête gedaan bij oud-deelnemers van wat is de wens? Is dat 16 kilometer of is dat 10 kilometer? En toen zijn we toch eigenlijk naar de 10 kilometer gegaan. En daar denk ik een heel mooi rondje door Schravenzande en de buitenstreken gevonden.
0: En het is ook echt 1 rondje van 10, geen 2 rondjes van 5 bijvoorbeeld. Het is echt een mooie route van 10 kilometer geworden.
1: Ja, het is echt 1 rondje van 10. Je start als vanouds in het dorp van Schravenzande. Ga je richting de Monsterseweg, Strandweg. Loop je door het duinfietspad, ga je dan op richting strandopgang Aresduin. Van daaruit loop je nog een klein stukje door richting Monster, maak je een lusje terug. En loop je via de Vineyard, loop je zo dat hele mooie fietspad. Ik ben even de naam kwijt, loop je dan af richting de Hoflaan. En vanuit de Hoflaan schiet je eigenlijk zo weer het dorp in. Dus voldoende groen. En ik denk zeker als je niet uit Schravenzande komt, dat je een heel mooi rondje voorgeschoteld krijgt.
0: Ja, een prachtig rondje inderdaad. En niet alleen voor volwassenen is er een prachtig rondje te lopen, toch? Want ik begreep, de kids loopt vorig jaar al maar liefst 400 enthousiaste kinderen. En dit jaar is er geloof ik zelfs ruimte voor meer, toch?
1: Ja, klopt. Er is ruimte voor meer. En die ruimte gaan we ook vullen. Dit wordt de drukste kidsloop ooit. De drukste kidsloop van het Westland. Dus daar zijn we echt super trots op. We hebben een coördinator, die is toevallig ook gymmeester in Schravenzande bij de Chameleon. Dus dat is voor hem natuurlijk wel makkelijk om zijn netwerk daarvoor te gebruiken. We zitten inmiddels op 450 kinderen, maar ik verwacht er nog in de komende dagen wat bij te krijgen. Dus dat is superleuk en daar zijn we als organisatie ook echt trots op.
0: Ja, want aanstaande zaterdag dus zowel de kidsloop, maar ook gewoon de loop voor de volwassenlopers. Is er nog plek om je in te schrijven en zo hoe?
1: Ja, er is nog plek. Dat kan via onze website, dat is www.rijkszwaanloop.nl. De kidslopen, bepaalde leeftijdsgroepen verwachten wel dat ik in de komende dagen volga. Want we hebben toch wel een beetje een limiet ook vanwege de veiligheid. Senioren is nog plek genoeg. En begin van de dag hebben we ook nieuw in ons assortiment, dat zijn de wandeltochten. 'S Ochtends kan je wandelen, dat is een afstand van 21, 14 of 7 kilometer. Dus voor ieder wat wils denk ik komende zaterdag in Schravenzande. Het weer ziet er goed uit. We hopen dit jaar wel droog te houden. Dat was de afgelopen jaren niet zo. Als dat gebeurt, dan is het gewoon 1 groot feest in het dorp.
0: Nou, dat klinkt in ieder geval om naar uit te kijken. De 25e editie dus van de Rijkszwaanloop. Aanstaande zaterdag 26 september in Schravenzande.
2: WOS Sport, weekendartiest.

0: Ja, en het is dan toch gelukt. Ed Sheeran zei het al, repeat it. Als het niet lukt, proberen we het gewoon nog een keer. Want nu toch wel aan de lijn. Noël, gooi het. Noël, goeiemorgen is het voor jou, denk ik.
1: Ja, het is inderdaad 8:30.
0: Ja, net waarschijnlijk even lekker ontbeten. Want jij bent momenteel in Montreal, in Canada, om daar het WK wielrennen voor junioren te gaan fietsen, toch?
1: Ja, klopt inderdaad. Dus de 24e, dan gaan we ervoor.
0: Ja, de 24e, even snel gerekend, nog een dag of vier. Wat doe je dan de komende dagen daar? Kan je daar ook gewoon lekker trainen? Doe je dat buiten, binnen? Hoe werkt dat?
1: Oeh, ja, het weer is op zich best prima. En gisteren al een rondje gemaakt en gewoon wel wat trainen en wat blokjes. Maar ja, het fietsen is hier niet ideaal, maar gewoon verder allemaal hartstikke goed.
0: Ja, want jij zegt het is niet ideaal. Wat zijn überhaupt de ideale omstandigheden en waarom is het daar niet ideaal?
1: Ja, de wegen zijn niet echt heel goed en het is erg druk. Dus dat is niet, dus in een stad, in de buurt van een stad, het is wel een grote stad, dus dat is wel niet heel fijn fietsen.
0: Nee, want je hoort het toch wel regelmatig dat de wielrenners tijdens een trainingsrondje toch een ongeluk krijgen te verduren. Is dat ook iets wat je meeneemt in zo'n stad? Fiets je dan misschien toch met wat angst?
1: Nou, niet angst, maar je moet wel gewoon goed opletten natuurlijk.
0: Ja, maar nou ben jij dat goed opletten wel gewend, denk ik. Want jij fietst ook vaak op het veld, toch? Het veldrijden, daar was jij zelfs Nederlands kampioen.
1: Ja, klopt inderdaad. Dus dat helpt ik wel wat beter misschien met sturen. Dus dat is alleen maar mooi meegenomen.
0: Ja, want dan leggen heel veel mensen, waaronder ik, waarschijnlijk heel snel de parallel met een andere bekende wielrenner, Mathieu van der Poel, die ook heel veel op het veld fietste en ook op de weg een aardig trappetje rondkrijgt. Is dat dan ook meteen jouw grote voorbeeld, of niet?
1: Ik denk het op zich. Ja, met veldrijden doe ik sowieso wel. En op de weg heeft hij denk ik een iets andere specialiteit dan ik. Maar ja, dat is natuurlijk wel. Dat is natuurlijk ook wel echt zeker een voorbeeld, ja.
0: Ja, want wat is jouw specialiteit op de weg?
1: Toch wel een beetje punchy. Dus wat korte klimmen en ook wel echt ook nog wel iets langere klimmen. En ook nog wel gewoon een beetje de Ardennen-klassiekers, een beetje zo ongeveer.
0: Ja, en het parcours in Montreal, is dat een beetje voor jou weggelegd of is het vooral doorkomen?
1: Nee, dat is echt wel een parcours waar ik denk wel goed kan zijn. Echt wel korte klimmen en veel herhalingen. Dus echt wel een explosieve wedstrijd is 140 kilometer. Dus dat zal ook echt op de lange duur aankomen.
0: Ja, want jij rijdt dan voor de ploeg, voor de Academy van Remco Evenepoel, als ik het goed heb begrepen. Nu is het natuurlijk een WK, dus dan fiets je niet per se met je eigen ploeg. Maar doen er ook nog ploeggenoten mee en zoek je elkaar dan in zo'n koers toch op? Of is het echt ieder voor zich?
1: Daar rijdt er eentje mee voor België, maar we rijden nu gewoon met Nederland en dat is gewoon apart van elkaar.
0: Ja, precies. Nou ja, ik wens je in ieder geval namens hier vanuit het Westland heel veel succes daar. En laat je zien, zou ik zeggen.
1: Ja, dankjewel.

0: Ja, ze zegt het zelf al. Drop Dead Olivia Rodrigo. Gaan wij terug naar het veldkorfbal. Want daar wist Odo uit Maasland gisteren wel de eerste twee punten van de veldkorfbalcompetitie binnen te slepen. We spreken met de trainer van Odo, Maurice van Leeuwen. Maurice, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, en, verrassend weet ik niet. Maar toch, Matthew won eerder van Dijkvogels. En jullie winnen nu toch uit bij Matthew. Een mooie overwinning, denk ik.
1: Het is inderdaad een hele mooie overwinning. En waren we ook echt wel aan toe aan een overwinning.
0: Ja, want bij jullie in de pool Dunas 6 uit 3. Maar voor de rest lijkt iedereen van elkaar te kunnen winnen. Allemaal 2 punten na 3 wedstrijden.
1: Ja, dat klopt. Onderling zit het dicht bij elkaar. Dunas, ja, ik wil niet zeggen met de kop en schouders erboven uitsteek. Maar het is gewoon een hele goede ploeg, Dunas.
0: Ja, en zeker voor die tweede klasse waar jullie nu inspelen. Onder andere dus tegen Dijkvogels. En nu met het resultaat van gisteren. Ja, vind ik het toch ook wel opvallend hoe groot het verschil vorige week was.
1: Klopt. Wat vorige week niet lukte, dit weekend wel. Kansen afmaken en elkaar de afspraken nakomen. En dat was mooi om te zien.
0: Ja, dus ook echt wel aanknopingspunten, denk ik. Want waarschijnlijk in die kleine poeltjes volgende week weer Matthew. Alleen dan thuis. Mm-hmm. Dan moeten de volgende twee punten daar aan ingeregen worden, denk ik.
1: Daar gaan we wel voor. We hopen dat we dezelfde resultaat kunnen neerzetten. En dat de kopjes weer de juiste kans op staan, die wedstrijd.
0: Ja, want jullie hebben, als ik het goed heb, een hele jonge ploeg. Veel jonge spelers. Is het dan ook wel gewoon extra belangrijk dat je een keer een resultaat boekt om zeker die jonge spelers ook gewoon met opgeheven hoofd iedere keer weer dat veld in te kunnen sturen?
1: Dat is zeker waar. Je weet wel met een jonge ploeg dat het op en neer gaat. En dan is dit soort resultaten, geeft dat gewoon een hele grote boost aan de hele groep. En dat is mooi om te zien.
0: Ja, kan het dan ook niet extra frustrerend zijn als het niet lukt? Omdat je weet wat erin zit, wat die spelers kunnen, maar dat het dan gewoon een keer niet loopt, net als bijvoorbeeld vorige week?
1: Frustrerend, ja, het is wel frustrerend, want ze weten het zelf ook. Alleen ja, dat is inherent aan een jonge ploeg gewoon. Dat het op en neer gaat en dat is gewoon de ene week beter spelen dan de andere week. Ja, en de constante tijd moet gewoon komen.
0: Ja, zeker. Ja, en dan heb je natuurlijk volgende week weer Matthew thuis. Krijg je Dijkvogels nog een keer. Dunas is misschien te veel gevraagd. Maar die andere twee wedstrijden, als je die allebei wint, word je gewoon tweede.
1: Dat klopt ook. Maar ja, ik vind zelf Dunas nog niet te veel gevraagd. Dan moet gewoon net alles goed vallen. Net zoals de thuiswedstrijd viel het wel goed, maar net niet onze kant op, zeg maar.
0: Ja, 12-13 inderdaad. Dus het zat meer in.
1: Daar zat zeker meer in. Dat zie je het ook de groep, zeg maar. Dat ze het zelf ook zien dat er meer in zat dan een nederlaag.
0: Ja, voldoende positiviteit, denk ik, bij Odo op dit moment. Ondanks, toch nog wel, we moeten het even benoemen, de laatste plek. Maar gedeeld laatste plek, 3 ploegen. Mm-hmm. Dus eigenlijk tweede, zo zou je het ook kunnen zien.
1: Ja.
0: Dus voldoende perspectief.
1: Dat is zeker waar. En dan kijken we naar de perspectief. En we zeggen niet laatste plek, maar gewoon gedeeld tweede plaats.
0: Zo is het. Laten we daar positief blijven. Bedankt in ieder geval, Maurice van Leeuwen, trainer van Odo.
1: Joep.

0: Ja, en dan gaan we door naar een sport waar ik zelf in ieder geval nog niet zo heel vaak mee te maken heb gehad. Althans, het handbal natuurlijk wel, maar het specifieke rolstoelhandbal, Danielle Dame, ja, dat is toch wel een andere tak van sport, of niet?
1: Nee, op zich is het gewoon handbal, maar in de rolstoel. Dus en iedereen kan spelen.
0: Ja, nou, ik vind het leuk dat je dat zegt, want ik zat het te lezen. En er doen dus ook niet rolstoelgebonden mensen mee bij het rolstoelhandbal.
1: Ja, zeker weten. Iedereen kan eraan deelnemen. En zeker ook, we zijn natuurlijk nu op zoek naar oud-handballers. Die bijvoorbeeld knieblessures hebben, heupen, enkels. Die gewoon even lekker niet meer zo goed gaan. Dan zeg ik, sluit je aan, stap in die stoel en ga lekker meedoen. Want verder is het spel gewoon hetzelfde. Oké, je moet even schakelen, want je moet en rollen met je rolstoel en gooien. Dat is in het begin even een dingetje, maar dat heb ik ook overwonnen. Dus ik zeg gewoon doen.
0: Ja, nou, dat ben ik helemaal met je eens. Gewoon doen. Ik ben wel benieuwd. Heb je dan nog een verschil in perceptie tussen de mensen die wel rolstoelgebonden zijn en de mensen die eigenlijk gewoon puur voor het handbalspelletje, maar ja, dat die rolstoel daar een soort bij komt? Kijken die anders naar het spel? Of ja, is daar een ander gevoel bij?
1: Nee, ik denk dat het gevoel bij iedereen wel hetzelfde is. We staan natuurlijk sowieso allemaal in het veld om een leuk spel te spelen en ook te winnen. Zeker ik. Ik ben daar veel te fanatiek voor.
0: Ja.
1: Maar voor het gooien, als je nooit gehandbald hebt en je bent een handballer, is het natuurlijk wel makkelijk. Want die kracht heb je al wel in die armen. Ja. En je weet een beetje wat je met die bal moet doen. Dus denk ik, die oud-handballer, zeg maar, die niet rolstoelgebonden is, is het dat stapje weer wat makkelijker. Maar voor degene die rolstoelgebonden is, is het rijden weer makkelijker. Ja. Dus ja, het is een beetje om het even.
0: En merk je dan ook dat de spelers onderling elkaar ook helpen met die discipline?
1: Zeker weten. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Zeker weten, ja. Ja hoor, maar ook gewoon sowieso, hè, waar we ook heen gaan, want je hebt natuurlijk lopers en je hebt natuurlijk rolstoelgebruikers. We helpen elkaar allemaal. Maar ja, we hebben nu natuurlijk nu een hele mooie aanhangwagen gesponsord gekregen. Ja, helemaal goud. Weet je, we kunnen nu overal naartoe.
0: Ja,
1: dus,
0: je maakt het bruggetje zelf al, want dat is natuurlijk eigenlijk de voornaamste reden dat we ook met jou spreken. Een nieuwe aanhanger. En vervult een lang gekoesterde wens, heb ik gelezen.
1: Ja, zeker weten. We wilden hem echt al een hele tijd. En we zijn eerst met een stichting bezig geweest. Dat duurde maar. Toen hebben we een aanvraag gedaan via het gehandicaptenplatform Westland. En die heeft hem gesponsord. Ja, je kon ons niet blijer maken. En we bestonden natuurlijk dit jaar 10 jaar. Het afgelopen seizoen bedoel ik. En dit was wel de kers op de taart die we konden krijgen.
0: Ja, want ik kan me voorstellen, jullie zijn denk ik, ja, je staat met zes of zeven in het veld. Nou, een beetje wissels erbij. Er zullen zo 15 tot 20 mensen bij een team betrokken zijn, denk ik.
1: We hebben nu op het moment 20 leden in ons team. En je staat met z'n zes in het veld. Dus je gaat er zeker wel met 12 man heen. Dus je moet dan denken, gaan sowieso 12 sportrolstoelen mee. En dan natuurlijk nog een aantal gewone stoelen. Reguliere stoelen waar de mensen in zitten. Dus wij zijn heel blij met onze aanhanger.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, en het nieuwe seizoen, je zei het al, vorig seizoen bestonden jullie 10 jaar. Het nieuwe seizoen begint volgende week.
1: Ja, klopt.
0: Is het nou ook mogelijk voor mensen om eens een keer te komen kijken wat het voorstelt? Of kunnen ze meedoen? Hoe werkt dat?
1: Nou, komende zondag spelen wij in de Eekhouthal onze eerste competitiedag. Spelen wij zelf 2 wedstrijden. 1 om 10 uur en 1 om 3 uur. Nou, ik vraag iedereen om te komen kijken. Iedereen is echt van harte welkom. En daarnaast, als je het wilt proberen, kom gewoon op een training. We trainen op maandagavond voor de volwassenen en op zaterdag voor de jeugd. Ook bij de jeugd zijn we op zoek naar leden. Kom je aansluiten, het kan nooit genoeg zijn.
0: Ja, en nog misschien een keer heel belangrijk om te benadrukken. We hebben het al eerder genoemd, maar je hoeft dus niet rolstoelgebonden te zijn om mee te doen.
1: Nee. Zeker weten van niet. Nou, je hoeft absoluut niet in die rolstoel te zijn. Maar ik wil jullie ook uitnodigen, WOS, dat jullie ook komen. Want om 4 uur hebben wij een speciale uitreiking. En dan zou het leuk zijn als jullie aanwezig kunnen zijn.
0: Nou ja, dat gaan we zeker doorgeven hier. Ik zie hier in de studio al wat mensen knikken. Dus ik heb het vermoeden dat we er in ieder geval aandacht aan gaan besteden. En zeker voor nu wil ik jou alvast, Danielle Dame, hartstikke bedanken voor jouw tijd. Om hier over die nieuwe aanhanger, maar toch ook zeker voornamelijk over het rolstoelhandbal, met ons te praten.
1: Oké, graag gedaan.

Ja, om nou te zeggen dat niks anders belangrijk is, is misschien ook wat overdreven. Maar sport misschien wel de belangrijkste bijzaak van het leven. En dan is ook natuurlijk het darts ontzettend belangrijk. Want op de World Series of Darts Finals in Amsterdam zorgde gisteravond Dirk van Duivenbode voor een grote stunt. De darter uit Schravenzande versloeg Luke Humphries, de nummer 2 van de wereld, met 10-9. Een beslissende leg dus. En plaatste zich daarmee voor de kwartfinales. Humphries stond tussendoor nog wel met 6-3 en 8-6 voor. Maar Dirk van Duivenbode knokte zich terug en wist die partij dus uiteindelijk toch met 10-9 te winnen.

Ja, en voor je het weet zit het eerste uur van deze WOS Sport er alweer op. Gelukkig hebben we nog twee uren vol met nog meer sport voor de boeg. Blijf vooral bij ons.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.
2: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten via sintevents.nl.

0: Nederland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 3 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het kabinet en de oppositie gaan komende week nog niet om de tafel over steun voor de Prinsjesdagplannen. Dat zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Bij de algemene politieke beschouwingen afgelopen week kreeg het kabinet kritiek van de oppositie, omdat het geen keuze maakte voor een meerderheid over links of rechts. Premier Jette zei na afloop zo snel mogelijk te willen overleggen met alle partijen. Volgens de RVD lukt dat niet. Lukt dat niet deze week, omdat hij in New York is bij de VN. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben dit weekend wel overlegd over hoe het de komende tijd verder moet. De groep die begin deze maand 's nachts met wapens door Overasselt liep, had de opdracht gekregen om iedereen in het huis van drugscrimineel Jan G. te vermoorden. Dat schrijft de Telegraaf. De groep schoot een beveiliger dood bij de boerderij van Jan G. Er zijn daarna 32 mensen opgepakt. Politie weet inmiddels ook wie van hen de beveiliger hebben doodgeschoten. Het gaat om twee mannen. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. Vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. 80-jarige Hane was ook de stem van Grover. Het weer dan nog tot besluit in het zuidoosten. Eerst nog wat bewolking, verder geregeld zon met plaatselijk een bui. Temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, het tweede uur van deze WOS Sport op een winderige zondag 20 september. Waarin we vooral veel terug gaan blikken op het handbal. Maar er is meer, zoals ook wat live hockey. Zo dadelijk veel meer.

0: Naar een upcoming talent en ook wel een upcoming sport. Want Jort Nolte, jij bent zeer actief padeller. Zelfs geselecteerd voor het Nederlandse padelteam. Komende week strijden jullie in Madrid voor een WK-ticket. Dat WK gaat zijn in Qatar. Dat is, gaat allemaal hartstikke snel zo.
1: Ja, nou ja, dat kan je wel zeggen, ja.
0: Ja, want
1: nee, dat heeft in de laatste 2 jaar aardig wat aardige vaart toegenomen.
0: Ja, want 2 jaar geleden 2 padelbanen bij MLTV in Monster. Is dat ook de aftrap geweest van jouw carrière? Of was het daarvoor ook al padellen?
1: Nee, ik heb op MLTV wel kennis gemaakt met padellen, zeg maar. Dat was mijn eerste aanraking, was wel daar.
0: Ja, en dan heb je daarvoor waarschijnlijk heel veel getennist, of niet?
1: Ja, ik heb toch denk ik mijn 15e getennist, ongeveer.
0: Ja, want jij kwam op jonge leeftijd via je vader in aanraking met padel, heb ik me laten vertellen. Die in het bestuur zat bij MLTV. En ja, dan kan het heel snel heel raar lopen eigenlijk.
1: Nee, ja, klopt. Hij had inderdaad met het bestuur van MLTV, deden ze als bestuursuitje, deden ze padellen. En eigenlijk door dat uitje hebben ze die banen daar neergelegd. En zo ben ik ook gaan spelen. En dat is inderdaad aardig erop gelopen.
0: Ja, dan heb je natuurlijk altijd, nou, een discussie wil ik het niet per se noemen, maar het vraagstuk, wat is er nou leuker, tennis of padel?
1: Ja, dat moet padel zijn.
0: Dat moet toch wel padel zijn, ja?
1: Ja, dat is voor mij geen discussie.
0: En waarom is padel leuker dan tennis voor jou?
1: Ik denk de extra elementen die padel met zich meeneemt, zoals de wanden, het hek, weet ik het allemaal, het kleinere speelveld. Ik denk ook dat het daardoor ook iets laagdrempeliger is. Dus dat eigenlijk heel veel mensen van verschillende leeftijden het eigenlijk heel gemakkelijk kunnen spelen.
0: Ja, en dan zit je opeens woensdag in het vliegtuig naar Madrid om daar met het Nederlands padelteam te gaan proberen om je te plaatsen voor het WK-padel. Dat is toch ook wel iets, dat had je ook niet durven dromen, denk ik.
1: Nou ja, ik zou je zeggen, ik zit er al.
0: Je zit er al zelfs. Nou, dan was het misschien afgelopen woensdag. Dan dus staat
1: nee,
0: er mij alleen woensdag. Maar...
1: Ja, ik vertrok afgelopen woensdag naar Turkije. Daar had ik nog een toernooi. En toen ben ik vanochtend hierheen gevlogen.
0: Ja, want jullie selectie is dan 8 spelers. Gaat iedereen spelen? Of is het zo dat je een basis hebt en wat reserves? Hoe zit dat bij jullie?
1: Ja, ik hoop het wel.
0: Ja, dus je gaat er wel vanuit dat jij ook aan mag treden?
1: Ja, dat verwacht ik wel.
0: En wat zijn jullie kansen op dat kwalificatietoernooi? Is het de bedoeling dat jullie dat WK gaan halen? Of is het vooral de ervaring?
1: Nee, dat is wel de bedoeling. We staan eerste geplaatst in het kwalificatietoernooi. En als ik kijk naar de verschillende landen die meedoen, moet dat wel goed komen.
0: En is het dan ook gelijk het idee dat jullie, al mocht je het halen natuurlijk, maar laten we daar in de positieve flow waar we zitten even van uitgaan, dat WK gaan halen. Ga je dan met dezelfde groep of kan er dan in de tussentijd nog wat veranderen waardoor je er ofwel of niet bij kan zitten?
1: Ja, dat zou wel kunnen veranderen. Bijvoorbeeld ook door blessure. Mocht er eventueel een blessure vallen ergens of mocht iemand toch niet goed genoeg presteren in de komende 2 maanden, dan... Zou daar zomaar eens een verandering plaats kunnen vinden.
0: Ja, want dat WK is dan over 2 maanden, begrijp ik hieruit.
1: Ja, dat is ongeveer mid-november, dacht ik.
0: Maar goed, eerst maar eens kwalificeren, denk ik. Hè? Dat is het belangrijkste voor je.
1: Ja, laten we dat eerst maar doen, ja.
0: Precies. Nou, heel veel succes in ieder geval in Madrid. Jort Nolte, de 20-jarige padelspeler. Hij is geselecteerd voor het Nederlands padelteam. En zij spelen dit weekend, of in ieder geval de komende week, voor kwalificatie voor het WK in Qatar. En dat doen zij in Madrid.

0: Ja, het blijft toch de WOS, hè? De kromme jongens, Westlands carnaval. En dan gaan we naar hele fitte dames in plaats van kromme jongens. Want de dames van Westlandia speelden, de Westlandia handbal hebben we het dan over, speelden gisteren tegen PSV en verloren met 26-29. René Zwinkels, trainer van Westlandia.
1: Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Dat is toch wel een zure appel om doorheen te bijten, denk ik.
1: Ja, uiteindelijk wel. En ik moet zeggen, we hebben het helaas in de eerste helft weggegeven. Waardoor de ruststand 8-15 in ons nadeel was. En tweede helft zijn we goed teruggekomen. En dan spelen we toch weer een bepaald niveau wat echt goed genoeg is voor de Eredivisie. Alleen we geven hem de eerste helft weg en dat is zonde.
0: En wat overheerst er dan na zo'n wedstrijd? Is dat dan toch dat vervelende gevoel van die nederlaag? Of ook wel misschien een trots positieve gevoel van die tweede helft?
1: Ja, het wordt nu omdat we de eerste wedstrijd van het seizoen dit ook al eigenlijk hetzelfde scenario hadden. Ja, dan is het toch wel een beetje teleurstelling en toch wel zoekend hoe gaan we dit oplossen. En goed, dat gaat wel komen. Alleen, we laten het nu liggen en dat is echt doodzonde.
0: Ja, bij rust is het dan 8-15. Jullie maken er uiteindelijk 26, even snel gerekend 18 doelpunten in die tweede helft. Ja, ja. Wat verander je dan in de rust waardoor het in die tweede helft wel opeens lukt?
1: Zelf hebben we een paar kleine omzettingen gedaan, maar ik denk niet dat het was waardoor we beter gingen spelen. De dekking stond wel. En aanvallend schoten we de ballen er wel in. En dat verzuimden we de eerste helft. Dus ja, ik denk persoonlijk dat het verschil is.
0: Ja, want nu zei een van onze verslaggevers jullie vooral heel veel moeite hadden met het middenblok van PSV, die eerste helft. Probeer je daar dan de tweede helft omheen te spelen? Of ga je dan op een andere manier dat blok toch kapot maken?
1: Dat wisten we eigenlijk al van tevoren. En dat hebben we geprobeerd om daar vooral aan de buitenkant daar de oplossing te zoeken. Ja. En hoe het loopt, het lijkt wel het roze olifantje. En dan gaan we toch door het midden gaan we de oplossing zoeken. En misschien is dat ook een stukje ervaring en op dit niveau meedoen. En ik heb al meer gezegd, we nemen de tijd ervoor. Maar goed, het blijft zonde als je dan zo'n wedstrijd de verloop ziet. Dat je het eigenlijk zelf en met handen geeft.
0: Ja, want het is wel zo dat jullie nu na 3 wedstrijden nog steeds op die hatelijke 0 staan.
1: Ja, maar goed, dat is op zich niet zo erg. Het gaat er alleen om hoe gaan we daar mentaal mee om. En pakken we het gewoon weer tijdens de week met de training weer op. En als we dat gewoon goed blijven doen, dan ben ik wel de eerste die durft te zeggen dat de punten dan wel een keer komen.
0: Ja, want ook nu was er dus weer wat te halen. De eerste wedstrijd begreep ik zojuist van je ook. Dus het zit er wel aan te komen, toch, die punten?
1: Nou ja, uiteindelijk wel. Alleen je moet hem dan wel een keer over de streep trekken. En dan moet je er vanaf het begin staan. En dat is de kunst voor de komende week om daarop te trainen en er met z'n allen mee bezig te zijn. Als we beginnen aan de wedstrijd, dan moeten we gewoon met z'n allen aanstaan. En dan kunnen we goed mee. Kijk, en dan wordt het waarschijnlijk een hele andere wedstrijd.
0: Ja, en dan is het volgende week dus weer een andere wedstrijd. Tegen wie spelen jullie dan?
1: Nou, toevallig vrij volgende week in verband met Interlands. En de week daarna gaan we MAV uit.
0: MAV. Nou, dan zit ik even snel naar de stand te kijken. Die staan ongeveer op evenveel punten, zie ik. Precies 0. Dus dan moeten de eerste punten moeten gaan komen, toch?
1: Nou, dat zou wel een hele mooie opsteken zijn. En dan zeker om in het vervolg goed door te trekken.
0: Nou, heel veel succes in ieder geval de komende weken dan om je ploeg weer met alle neuzen de goede kant op die punten te gaan laten pakken bij MAV. Bedankt in ieder geval.
1: Graag gedaan. Yeah.

0: De dames van Westlandia verloren dus gisteren hun handbalwedstrijd. Maar de dames van Velo speelden gisteren tegen BFC. En zij wonnen wel met 24 tegen 18. Richard Rijkens, de trainer van Velo. Een zeer overtuigende overwinning volgens mij.
1: Ja, goedemiddag. Zeker, ja. Mooie overwinning.
0: Ja, nu 3 duels, 4 punten. Dat is toch wel aardig. Zeker omdat BFC dus nog niet verloren had.
1: Nou, dat ben je helemaal goed geïnformeerd. Van de eerste 2 wedstrijden hebben zij allebei ruim gewonnen. Zowel uit als thuis. Verjongde ploeg, snelle ploeg. Dus ja, dat beloofde wel wat. Maar we waren sterk thuis, ja.
0: Ja, want wat zijn jullie doelstellingen? Dus 4 punten uit de eerste 3 duels. Nou heb je natuurlijk pas 3 ploegen gehad. Dus het is misschien lastig in te schatten hoe de krachtsverhoudingen liggen in zo'n pool. Maar jij hebt vast wel een idee.
1: Ja, nee. Wat we proberen te doen is uiteraard een beter seizoen te draaien dan vorig jaar. En vorig jaar hebben we het heel zwaar gehad op het laatst. Zodat we nog echt voor degradatiewedstrijden moesten spelen. En dat proberen we dit jaar te voorkomen. Dus we proberen aan het eind van de competitie te zorgen dat we niet die extra wedstrijden aan de onderkant hoeven te spelen. En daarvoor moet je zo'n beetje 8e, 9e of 10e worden. Dus dat is onze doelstelling, ja.
0: Nou, dan is het begin in ieder geval zeer goed. Zijn er nog zaken veranderd ten opzichte van vorig jaar? Een moeizaam seizoen dus, om dit seizoen toch wat positiever in te gaan dan dat het vorige seizoen wellicht geëindigd is?
1: Ja, nou, sowieso zijn Bart en ik samen echt gestart en is Alex gestopt als trainer. Dus daar zit een wissel in. We hebben nog een paar speelsters mogen verwelkomen, dus dat is prettig. Het veranderde is met name het grotere plan. Gewoon blijven ontwikkelen en blijven plezier maken en zorgen dat je erin blijft. Ja.
0: Hebben jullie dan ook nu een jonge ploeg? Als je zegt we willen blijven ontwikkelen. Ja? En ga je daar, ik weet niet hoe lang jij zelf al trainer bent, maar is dat daadwerkelijk anders ook wanneer je een jonge ploeg hebt? Of een wat meer ervaren ploeg?
1: Ja, zeker. Kijk, elke trainer die opnieuw met een groep begint zal het eerste jaar moeten zaaien. Of ik nou een hele ervaren ploeg heb of een jong ploeg. Ik denk dat dat ook in elke sport wel zo is. En vervolgens ga je in jaar 2 inslijpen en in jaar 3 ga je oogsten, zoals dat dan mooi heet. Maar bij een jonge ploeg heb je gewoon dat het net zoals een talent de ene keer geweldig speelt en de andere keer wel eens door het ijs zakt. Omdat die ervaring er niet is om een uitgebalanceerde wedstrijd te spelen. En we hebben echt een hele jonge ploeg met veel potentie. En soms komt dat er heel goed uit. En soms, vorige week hadden we echt een zeepert. Ja, dan zakken we echt door het ijs. En dat wil je wat stabieler hebben. En dat is moeilijk met een volledige jonge ploeg. En als je wat routiniers hebt of wat mensen die veel meer ervaring hebben, dan kan je dat veel makkelijker, stabieler spelen. Ja.
0: En zie jij ook verschillen in de werkwijze die jij en Bart dan hebben ten opzichte van misschien wel de speelwijze van vorig jaar of de werkwijze van de trainer van vorig jaar? Zonder daar direct
1: ik denk zoveel trainers, zoveel ideeën en meningen. Alex zat daar ook een goede 3 jaar, dus op een gegeven moment is het ook goed dat er een trainerswissel plaatsvindt. Ik denk dat iedereen daar altijd weer anders mee omgaat. Maar wat deze ploeg nodig heeft, is zorgen dat je steeds stabieler wordt en dat je vanuit afspraken gaat handballen en dat je elkaar begrijpt in het veld. Ja, en daar zit nog wel wat grilligheid in en dat is ook de jeugdigheid van de ploeg. En we zijn heel licht, dus we hebben heel veel voetenwerk te doen. Ja, dus daar gaan we dan wel anders mee om. Ja.
0: Ja, en nou sprak ik net René Swinkels, de trainer van de dames van Westlandia. Zij spelen in die Super League, zijn volgende week vrij vanwege Interland. Zijn jullie ook vrij, een niveautje lager of gaan jullie wel gewoon door?
1: Nee, dus dat die mazzel hebben wij even niet. Dus wij moeten echt 26 wedstrijden vol aan de bak. En even tussen kerst en oud en nieuw zijn we een weekje of 2 vrij misschien. Dus het is een heel lang seizoen. En zeker als je die extra wedstrijden nog moet spelen, of dat nou voor promotie is, omdat je bij de beste 8 zit. Of juist aan de benedenkant, dan ben je echt volle bak aan de beurt. Nee.
0: Nou, in ieder geval een goede start dus om dat te gaan voorkomen. In ieder geval heel erg bedankt voor jouw tijd. En succes de komende week. En we blijven het zeker volgen.
1: Ja, dankjewel, fijne uitzending.
0: Dank je. WOS Sport, weekendartiest.

0: De weekendartiest van dit weekend, Martin Garrix. Dit keer geholpen door Dean Lewis, als ik het goed zeg. En dan gaan we hockeyen, live hockey wel te verstaan. Hoewel het momenteel misschien net even niet live is. Maurice Vlij, een hele goede middag.
1: Ja, ze zijn nog even bezig. Goeiedag.
0: Ze zijn nog bezig.
1: Ze zijn nog even bezig. Toen ik wegliep stond er nog 20 seconden op de teller. Dus,
0: kijk, nou ja, bijna ik zie rust
1: dat,
0: dus.
1: Ik zie dat ze nu veld aflopen. Kijk, dus wat dat betreft is rust.
0: Ja, en Maurice, dan hebben we het natuurlijk over HV Westland. De heren in dit geval. Thuis heren. Tegen Pelikaan. Ja. Twee wedstrijden gespeeld. 6 punten. Een geweldig begin. Hoe gaat het nu? Wederom een geweldig begin?
1: Het lijkt erop dat we inderdaad ook de derde wedstrijd gaan winnen. Want het staat nu 4-1 en er is pas een helft gespeeld. Dus vanaf het eerste fluitsignaal eigenlijk al dat het initiatief bij Westland ligt.
0: Ja, en nou kwam ik zelf ook nog wel eens bij Westland om verslag te doen van de mannen. En dan viel mij altijd één speler op. En dan mag jij mij vertellen of dat vandaag weer zo is. Dat is Auken van de Beek.
1: Ja. Klopt inderdaad. 3 strafcorners, 3 keer Auken van de Beek. Ja, dus nou, dat is je goed opgevallen inderdaad.
0: Ja, precies.
1: Inderdaad.
0: Nou, daar hoef je volgens mij ook geen hockey-expert voor te zijn. Nee. Derde klasse op het moment. Wat zijn de verwachtingen voor Westland in die derde klasse?
1: Ja, als je kijkt naar de jongens die er momenteel rondlopen, waarvan er een aantal inderdaad ook van buiten afkomen. Hè, of inderdaad bij Westland ook in de jongens onder 18-1 landelijk hebben gehockeyd. Ja, dan moet je toch wel, denk ik, dit seizoen weer kunnen promoveren naar de tweede klasse. Minimaal, ja.
0: En dan is het doel bij de eerste 2 eindigen? Werkt het zo?
1: Ja, volgens mij wel. Eerste, tweede, dan ga je automatisch door naar de tweede klasse. Dus dat zijn wel de ambities die, denk ik, uitgesproken mogen worden voor dit seizoen.
0: En dan is het natuurlijk de eerste 2 gewonnen. Nu bij rust 4-1 voor. Ook zeer overtuigend. Ja. Jij toch wel fanatiek supporter, mogen we wel zeggen, volgens mij.
1: Ja, is mijn zoon hockeyt hier in het team inderdaad.
0: Ja, is het nou ook weer extra leuk om naar die ploeg te kijken?
1: Zeker, zeker als zonnetje schijnt. Er is heel wat publiek, maar er is gewoon, ze zijn enthousiast. Zetten hoog druk erop. Pelikaan heeft moeite om vanuit de achterhoede op te bouwen. Zodra de bal wordt verloren door Westland zitten ze eigenlijk direct weer bovenop. En wordt eigenlijk de tegenstander, in dit geval Pelikaan, gewoon gedwongen om de lange bal te spelen. Dus het gaat gewoon de goede kant op, denk ik. Hè? Ja, Westland die speelt heel compact.
0: En dan zo'n speler zoals Auken van de Beek, die 3 strafcorners erin pusht of slaat. Ik weet niet hoe die het precies doet. Ik denk pushen.
1: Pushen.
0: Maar dan heeft hij er ook maar 3 gehad? Of was het echt aan inrijgen en hopen dat er eens een keer eentje binnenvalt?
1: Nee, er zijn er volgens mij uit mijn hoofd nu 5 gegeven. Waarvan 3 keer Auken 3 ballen heeft binnengesleept.
0: Kijk, in ieder geval alvast hartstikke bedankt voor je reactie. Geniet daar, ik hoop van het zonnetje. Ik kan hem vanuit hier niet zien. Ik weet wel dat het heel hard waait.
1: Nee, zonnetje schijnt hier heerlijk.
0: Nou, dat klinkt in ieder geval als een heerlijke middag. We spreken je later vandaag nog en dan halen we even het resultaat op. Maar 4-1 dus, HV Westland in de rust op voorsprong tegen Pelikaan.

0: Chicago. Hard to say I'm sorry. Gaan we terug naar het hockey, maar dan in dit geval het dameshockey. Devin Ooyen, hele goede middag.
1: Yes, goedemiddag.
0: Ja, want de eerste twee wedstrijden verloren bij Westland. Om 1:15 speelden jullie tegen hockeyclub Pijnakker. Hoe is het gegaan?
1: We hebben 2-1 gewonnen.
0: Kijk, eerste punten.
1: Ja, zeker, eerste punten. Was lekker.
0: En wat voor wedstrijd was het?
1: Ja, het was wel een taaie wedstrijd hoor. We komen redelijk snel op 1-0 voor. Door een strafbal. Die kregen we mee. En zij zetten ons wat meer onder druk. Spelen goed over. Maar onze keeper die houdt echt veel ballen tegen vandaag. Dus dat is altijd wel lekker. En blijven daardoor ook gewoon op voorsprong. En in het vierde kwart scoren wij een strafcorner. Dat is dan eigenlijk 2-0. En dan is het gewoon lekker uithockeyen. En vlak voor tijd krijgen zij dan... Op de laatste seconde krijgen zij nog een corner mee. En die schieten ze erin. Dus eigenlijk was het na het vierde kwart niet meer spannend.
0: Nee, en als ik jou dan zo hoor, veel reddingen van de keeper. Is het dan misschien ook wel een wat gelukkige overwinning? Of is dat dan ook weer te veel gezegd?
1: Sorry hoor.
0: Jij staat niet langs veld, denk ik, op het moment.
1: Nee, ik zit aan de auto en dan kan mijn ambulance aan. Ja. Nee, dat was geen gelukkige overwinning. We hebben echt keihard gewerkt. Het plan werkte. We wisten waar zij een corner zouden schieten. Die verdedigen we goed uit. En wij spelen gewoon simpel. En dat is ook belangrijk.
0: Ja, en we hoorden net al, de mannen van Westland staan momenteel bij de rust al 4-1 voor. Dat wordt waarschijnlijk hun derde overwinning. Dit was jullie eerste overwinning. De mannen willen promoveren. Wat is jullie doelstelling?
1: Ah, kijk, een droomdoelstelling voor ons is natuurlijk wel promotie. Al is dat wel lastig, natuurlijk, want het kan alle kanten opvallen. We hadden eigenlijk de eerste twee wedstrijden al gewoon punten moeten pakken. Maar ja, door randzaken... neem je die niet mee en dan is dat ongelukkig. Maar ik zou wel zeker heel graag in een top 3 willen eindigen dit jaar.
0: En dan noem jij randzaken. Moeten we dan denken aan de arbitrage of andere randzaken?
1: Nou, tuurlijk heb je zelf altijd invloed. Maar vorige wedstrijd was niet... En de scheidsrechter is niet oké. Maar ja, goed. Eigenlijk moet je het afdwingen en dat doen we ook niet.
0: Nee, want... Hoe werkt dat dan bij jullie? Jullie spelen, als ik het goed heb, moet ik wel even goed kijken. Ik had het opgezocht en dan ben ik het toch alweer kwijt. Nou, in ieder geval, best wel een aardig niveau, toch? Zijn dat wel gewoon neutrale scheidsrechters of zijn het scheidsrechters van de thuisvereniging?
1: Nee. Wij spelen eerste klasse niveau. Dat is eigenlijk 3 competities onder het hoogste niveau, dus landelijk.
0: Ja.
1: Dus dit zijn zeker geen koekenbakkers. Alleen wij krijgen dus bondscheidsrechters. Dat is dan echt vanuit de KNRW geregeld. Alleen er lopen er ook wel eens een paar tussen die... Dat zijn bio's, dat zijn bondscheidsrechters in opleiding.
0: Ja, kijk.
1: En wat wij krijgen zijn natuurlijk niet wat je in de hoofdklasse krijgt qua scheidsrechters. Dus die maken gewoon wat meer fouten, wat niet erg is. Want die mensen moeten natuurlijk ook worden opgeleid.
0: En het is die niet doen erg zolang het bij de tegenstander gebeurt, toch?
1: Precies. Maar dat geluk hebben wij dan helaas niet genoeg.
0: Nee, ja, nou ja, goed. Die keer viel het niet jullie kant op. Vandaag dus wel.
1: Zeker.
0: Nou ja, in ieder geval geniet er lekker van na. En bedankt dat je in de auto nog even bij ons wilde reageren op die wedstrijd.
1: Yes, graag gedaan.

0: Ja, waar iedere sporter toch ook wel naar op zoek is. The best of me. Ja, naar het beste waren ook de dames van Quintus op zoek gisteren. Dirk Loze, goedemiddag. Maar het beste resultaat kwam er in ieder geval niet tegen VZV.
1: Hoi, goedemiddag. Nee, helaas niet inderdaad. We wisten natuurlijk dat het lastig ging worden. VZV is een goede ploeg en ze zijn ook nog eens in een goede vorm. En we konden de eerste kwartier van de wedstrijd konden we nog even mee. We begonnen wel slecht met meteen een 3-0 achterstand. Daarna hadden we even een run van 5 doelpunten tot 5-3. Alleen vanaf dat moment was eigenlijk het initiatief wel aan VZV. En hebben we veel geprobeerd om daar veranderingen aan te brengen. Maar is dat toch helaas niet gelukt.
0: Ja, VZV, ook wat je zegt, niet zomaar een ploeg. De koploper na 3 wedstrijden. Zijn zij wat jou betreft de grote favoriet dit jaar?
1: Dat is op dit moment moeilijk inschatten. Er zijn best wel veel ploegen aan elkaar gewaagd. Dus als je het over favorieten hebt, dan kun je er misschien wel 4 opnoemen. En een van de dingen die wel gewoon duidelijk is, is dat VZV een ploeg is die al lang samen is. Die zijn goed op elkaar ingespeeld. En dat zag je dus ook in de wedstrijd terug. Weet je, we probeerden ze met vlagen onder druk te zetten vanuit onze verdediging. Dat lukte. Maar dan hadden ze iedere keer toch nog wel een antwoord terug. En daar zag je gewoon dat ze net wat verder in het proces zijn dan veel andere ploegen in de Eredivisie. Dus ik denk zeker dat we hun wel in de titelstrijd mee gaan zien doen als iedereen fit blijft.
0: Ja, want die titelstrijd, je hebt natuurlijk eerst de reguliere competitie, dan de play-offs. Als ik het goed heb begrepen. Ja, en dan moet je bij de eerste 8 eindigen, dacht ik.
1: Klopt inderdaad, we moeten bij de eerste 8 eindigen. En dat betekent dus dat eigenlijk de reguliere competitie niet heel zwaar weegt. Dat is soms een beetje moeilijk te vatten voor mensen die niet zo in de handbalsport zitten. Maar zolang je bij de eerste 8 eindigt, heb je alle kans om Nederlands kampioen te worden. Dus we maken ons ook nog niet zo druk over dat we nog werk aan de winkel hebben. We winnen liever de laatste 6 wedstrijden dan de eerste 6. Dus we moeten gewoon bouwen.
0: Ja, en is het dan wel zo dat de nummer 1 tegen de nummer 8 speelt, de nummer 2 tegen de nummer 7 enzovoort? Of wordt dat opnieuw te grabbelen?
1: Nee, klopt. Dat is inderdaad de verdeling. De nummer 1 speelt tegen de nummer 8, nummer 2 tegen 7 enzovoort. Maar zoals ik net ook al aangaf, de top zit vrij dicht bij elkaar dit seizoen. Er zijn denk ik 7 ploegen die allemaal van elkaar kunnen winnen. Dus die top 8 die is al min of meer gevormd. En of je nou tegen de nummer 1 of tegen de nummer 7 moet, het maakt statistisch gezien niet heel veel uit. De ene ploeg ligt je beter dan de andere. Alleen dat wil niet ook per se zeggen dat dan de beste ploeg is. Dus de ervaring voor ons leert dat als we van onze eigen krachten uit kunnen gaan en we kunnen bouwen richting die na-competitie, dan kunnen we daar echt wel potten breken, wie we ook tegenkomen.
0: Ja, want wat je zegt, eigenlijk gewoon uitgaan van eigen krachten, zorgen dat je bij die eerste 8 eindigt. Maar als ik jou zo hoor, dan moet dat in ieder geval wel te doen zijn.
1: Ja, nou ja, weet je, we moeten ook een beetje de lessen trekken uit vorig seizoen. Vorig seizoen hebben wij de eerste 10 wedstrijden gewonnen. Dan waren de verwachtingen meteen ontzettend hoog. En dan verlies je, na verlenging verlies je kwartfinale en is het ineens voorbij. Dus ik heb, wat ik net ook al zei, ik heb liever dat we pieken in de na-competitie. Ja. Natuurlijk, je moet nog wel bij die top 8 zien te komen. Het is gewoon Eredivisie, dat is geen gegeven. Daar moeten we hard voor werken. Maar we moeten ook de ruimte nemen om onszelf te verbeteren en ontwikkelen, zodat als we daar staan, dat we op ons best zijn.
0: Ja, en dan komend weekend geen wedstrijd, interlandweekend. Is dat dan lekker voor een trainer, dat je extra goed met die ploeg aan de slag kan? Of heb je juist die wedstrijden nodig om het proces ook te versterken?
1: Ja, helaas staat er voor ons wel een wedstrijd op het programma.
0: Okay,
1: maar dat komt omdat wij Europa Cup spelen. Dus wij hebben een wedstrijd verplaatst na aankomend weekend. Ah. Namelijk VNL uit. Onze competitie gaat gewoon door. En ik denk dat dat ook in ons voordeel is. Weet je, we moeten het ritme vinden. We moeten blijven leren van onze fouten. En dat betekent ook zo snel mogelijk weer nieuwe kansen aangrijpen. En ieder weekend is er dan eentje. Het moet ook gezegd dat ondanks dat we nu verloren hebben van VZV, was het niet per se een dramatisch slechte wedstrijd. Ze zijn gewoon net wat verder dan wij. En bij ons moeten nog net wat meer puntjes op de i. Daar hebben we gewoon herhaling voor nodig. En herhaling zit hem in dit geval in heel veel wedstrijden samenspelen. Ook op de nieuwe spelwijze die we proberen in te passen. Dus laat die wedstrijden maar komen.
0: Ja, en komend weekend dus een nieuw meetmoment voor jullie tegen VNL. Dirk Loze, de trainer van Quintus, heel erg bedankt. En heel veel succes de komende weken.
1: Dankjewel.

Wednesday. Ja, en doe dat ook vooral. Maar draai de knop misschien even een klein beetje terug als je vanavond om 7 uur de samenvattingen van de Eredivisie wil kijken. Want daar komen ze, de uitslagen en tussenstanden van het moment. Feyenoord won met 5-0 van FC Utrecht en AZ. En PSV leiden in minuutje 65 ongeveer hun wedstrijden. AZ doet dat met 1-0, PSV met 1-2.

0: muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten via sintevents.nl.

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs.

0: Over een uur wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureaus sluiten om 6 uur. Dan komt ook de eerste exit poll. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht klaart het op en lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam staat bij knooppunt Terbrechtseplein 3 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

laatste uur WOS Sport van deze week, waarin we nog meer aandacht hebben voor handbal. We gaan ook even terug naar de hockey. Er is nog badminton en basketbal. Maar we beginnen met een muzikaal hoogstandje. Billy Joel, She's Always a Woman.

0: Ja, en van een evergreen gaan we naar het andere groen, en namelijk naar de badmintonners van Velo, want zij speelden gisteren uit tegen Dropshot en wisten te winnen met 3-5 Sierra Slaats. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, toch wel een mooie overwinning na natuurlijk die duidelijke nederlaag tegen Duinwijk vorige week. Was dit vast een welkome opsteker?
1: Absoluut. Het is voor die jonge gasten was dit een hele leuke avond. Ze hebben er hard voor moeten knokken en dat hebben ze ook goed gedaan. Dus we waren heel positief aan het eind van de avond.
0: Ja, want jullie zijn natuurlijk vorig jaar weer gepromoveerd naar de Eredivisie. Het is de laatste jaren steeds een beetje schipperen tussen de Eredivisie en net dat niveautje daaronder, toch?
1: Ja, ze zijn vorig jaar het jaar ervoor gedegradeerd. Het was voor het eerst in het bestaan van Velo. Maar de laatste twee jaar ging het niet echt lekker. Maar het kwam ook omdat je met veel jonge spelers te maken hebt. En die hebben missen een stukje ervaring.
0: Ja, want dat is ook wel een omslag geweest, toch, bij Velo? Vroeger, heb ik me laten vertellen, werd er ook nog wel eens flink betaald voor spelers die dan af en toe eens een wedstrijdje meededen. Maar dat gebeurt niet meer?
1: Nee, dat gebeurt niet meer. De club heeft bewust gekozen voor eigen spelers. En dat is gewoon het uitgangspunt. En daar gaan we proberen mee te halen. We hebben wel één Engelse jongen erbij. Maar dat is ook een vriend van de rest van de gasten. Dus zodoende is hij wel overgekomen. Tenminste speelt hij af en toe een wedstrijd bij ons. Maar dat mag in principe geen naam hebben.
0: Nee, want jullie doen het nu dus goed. Deze week wonnen jullie van Dropshot met 3-5. Wat is de doelstelling? Zal, denk ik, vul ik zelf in, handhaving zijn?
1: Ja, absoluut. We willen per se proberen om minimaal, maar één na laatste, dan zijn wij tevreden, ben je nooit in principe. Maar dat is het minste wat je wil halen.
0: Ja, want het verschil tussen de Eredivisie en het niveau eronder is wel heel erg groot, toch? Want jullie, tenminste Velo, degradeerde 2 jaar geleden, wordt direct weer promoveert het weer. Is het ook echt, als je ene laatste wordt, denk ik, dat je een promotiedegradatiewedstrijd speelt? Klopt dat?
1: Ik denk dat je beter weet dan ik misschien. maar stel dat het zo is, dan zou het geen probleem moeten zijn, want zij zijn vorig jaar grandioos kampioen geworden met ik weet niet hoeveel punten voorsprong. Dus ze zijn sowieso te goed voor de eerste divisie. En ja, ze zitten nu de onderkant. Ze moeten nog groeien in het spel. En dat is het belangrijkste.
0: Want in die Eredivisie spelen ook voldoende ploegen die er wel flink wat geld tegenaan gooien.
1: Tot nu toe hebben we vorige week en gisteravond tegen ploegen gespeeld die er heel wat geld in doen. En als je het zo een beetje in de ronde kijkt, zijn het bij alle teams heel veel internationale spelers.
0: Ja, is het dan ook juist misschien wel iets om echt trots op te zijn dat Velo het gewoon met eigen spelers doet?
1: Ik denk dat precies goed is wat je zegt. We zijn met z'n allen trots op wat we hebben. En we proberen dat ook uit te stralen. En ja, dat gaat door de hele club heen, zeg maar. Van hoog naar laag. En iedereen helpt elkaar en steunt elkaar.
0: Ja, en is zo'n overwinning net als gisteren natuurlijk alleen maar extra lekker. Een extra goed gevoel voor je eigen mensen, voor iedereen. Om toch ook te laten zien dat je op het goede pad bent.
1: Absoluut. Het is gisteravond hebben ze de juiste mentaliteit laten zien. Het zal niet iedere week lukken, maar ze hebben wel met z'n allen geknokt voor ieder punt. En het had nog meer kunnen zijn, want er waren een beetje slechte omstandigheden met de vloermatten. En daardoor verloren we 2 partijen waar we op winst stonden. Maar ja, je moet ook niet altijd het onderste uit de kan willen. Dus sowieso waren we hier zeer tevreden mee.
0: Nou ja, en ik denk ook zeer terecht. Bedankt in ieder geval dat je even met ons wilde terugblikken op die overwinning dus voor de badmintonners van Velo. Gisteren uit bij Dropshot wonnen zij met 3-5.
2: Velo Sport, weekendartiest.

0: De weekendartiest van dit weekend, DJ Martin Garrix, met een klein beetje extra remix. En dan gaan we door naar Michael of Michael Vijverberg. Dat vertelt het verhaal niet. Goedemiddag, de trainer van de heren van Quintus.
1: Goedemiddag.
0: Ja, bedankt in ieder geval dat je even bij ons wilde komen. Voor toch wel een hele vervelende nederlaag, denk ik.
1: Ja, met een puntverlies is altijd zuur natuurlijk.
0: Ja, want jullie verloren met 23-22. Was het zo spannend als de uitslag doet vermoeden?
1: Ja, de wedstrijd ging eigenlijk gelijkwaardig op. De hele wedstrijd door. De ene keer kwamen we voor, de andere keer wij. En op de momenten dat wij konden uitlopen, vergaten we te scoren. En dat is wel belangrijk als je een wedstrijd wil winnen.
0: Ja, want ook Artemis was nog ongeslagen. Jullie verloren al wel één keer eerder en wonnen één keer. Dat was toch wel, ik wil niet zeggen cruciaal zo vroeg in het seizoen, maar misschien wel een hele belangrijke wedstrijd al.
1: Nou, weet ik niet. Artemis is op dit moment promovendus bij ons. En als je dan meteen de eerste twee wedstrijden wint, kom je natuurlijk in een goede sfeer. Ja. En die sfeer hebben wij verstevigd. Maar ik weet niet of dat iets zegt over de rest van het seizoen.
0: Maar ja, zij dus promovendus. Dat was misschien niet direct de verwachting dat jullie daar zouden verliezen.
1: Nee, zeker niet. Nee, voor mij is het allemaal nieuw. Dus ik wist helemaal niet wat ik kon verwachten. Ook nog nooit van Artemis verder gehoord. Want in de vrouwenwereld kom je die helemaal niet tegen. Dus het was helemaal nieuw voor mij, een nieuwe locatie. En het is zo zonde geweest.
0: Dus Quintus, jouw eerste klus als handbaltrainer bij de heren?
1: Ja, klopt.
0: Is dat dan ook echt heel anders? Kijk, tuurlijk, ik weet ook wel, dames zijn anders dan heren. Maar is het handbalspel ook echt heel erg verschillend bij de heren ten opzichte van de dames?
1: Ja, het spel blijft het spel en de regels blijven hetzelfde natuurlijk. Je merkt wel dat er iets meer fysieke kracht bij komt. Waardoor je ook vaak met wat oudere jongens speelt. Ik denk dat het grootste verschil is, volwassenheid daarentegen.
0: Ja, want de mannen gaan over het algemeen wat langer door ook, of niet?
1: Nou, dat niet zozeer, maar je ziet bij de vrouwen dat ze sneller naar het buitenland gaan, waardoor je heel vaak jonge meiden gebruikt op het hoogste niveau. En je ziet bij de heren dat kracht toch meer geldt, dus mannen blijven langer hangen om echt die krachttrainingen op te bouwen en dat soort elementen.
0: Ja, en dan is zo'n nederlaag in het hele proces waar jullie in zitten met toch wel een hele goede ploeg, denk ik. Zeker voor in die Next League. Is het doel al veranderd? Wat is jullie doel? Waar willen jullie naartoe?
1: Nou ja, we zijn week voor week zijn we aan het bouwen. En we zijn elke week aan het kijken van waar moeten we ons verbeteren nu om in ieder geval de play-offs te halen. En want dat hebben wij wel als lat even neergelegd voor nu. En we weten gewoon daarin dat we met de hele ploeg moeten gaan bouwen. En niet alleen op handbalgebied, maar ook op sociaal contact. En elkaar beter leren kennen. En je ziet dat het steeds iets beter gaat, waardoor we iets meer als team gaan spelen. En waardoor er iets meer rendement uitkomt. Ja, en dan ga je natuurlijk weer verder bouwen daarin.
0: Ja, nou ja, dat klinkt in ieder geval alsof jullie op de goede weg zijn. We gaan het zeker blijven volgen. Bedankt dat jij hier even wilde reageren op de nederlaag dus van de heren van Quintus gisteren uit tegen HV Artemis. 23-22 werd het daar.

0: Shakira en Burna Boy. Die, die. Ja, twee woorden dus van drie letters. Dan gaan we door met het getal drie. Dan ga ik denk ik al heel snel aan drie punten. En dan ga ik of naar het voetbal. Maar in dit geval naar het basketbal, naar de drie punters. De Green Eagles, mijn sluis, gisteren. De eerste competitiewedstrijd tegen HSB Nobles. Stefan Kraaienveld, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: 69-65. En dan mag jij mij even vertellen, want dat staat er niet bij. Hebben jullie gewonnen of verloren?
1: Gewonnen.
0: Kijk, nou, dat is in ieder geval een goede zaak. Ja, dat zit dicht bij elkaar. Vier puntjes verschil voor een basketbalsport. Is dat een heel klein verschil, toch?
1: Ja, klopt. Nee, dat is, was een spannende wedstrijd, moet ik eerlijk zeggen.
0: Is het ook tot echt tot het einde spannend gebleven?
1: Ja, want de wedstrijdverloop was een beetje gek eigenlijk. We begonnen best goed. We stonden gelijk in die zin 5-0 voor. Daarna kwam Nobles terug tot eind eerste kwart. Want we spelen natuurlijk vier kwart in het basketbal. En met de rust stond het ongeveer gelijk. En toen was het devies ook van na de rust. Nou, vol gas eroverheen. Want het gevoel was dat het wel goed kwam. Dat we wel gingen winnen. Alleen na rust namen zij het eigenlijk de voorsprong 10 puntjes. En die was eigenlijk tot het laatste kwart stonden wij 10-12 punten achter. En in het laatste kwart, want zij kwamen maar met 7, kregen zij last van foutenlast. Dus als je bij 5 fouten hebt, dan moet je eruit bij basketbal. Dat was eigenlijk het voordeel bij ons, want op een gegeven moment stonden zij nog maar met 4, want dan hadden we helemaal geen wissels meer. Dus toen kwam het eigenlijk, ik wou niet zeggen redelijk eenvoudig, want dat ging het ook weer niet. Maar ja, uiteindelijk...
0: Moest je er nog steeds zelf ingooien natuurlijk.
1: Ja, precies. En dat was het probleem deze wedstrijd een beetje. Ook even kijken, in de spiegel, ik gooide zelf ook veel mis. Maar uiteindelijk hebben we gewonnen. Maar het kan beter. Maar het was de eerste wedstrijd van het seizoen, dus vanaf hier moet het wat beter. Maar zeker aanvallend werd het te veel gemist.
0: Ja, is dat ook iets wat de basketbalsport zo leuk maakt? Dat het zo snel heen en weer kan gaan? Dus dat het eigenlijk wat je zegt, dan staan zij 10 punten voor, dan jullie. En op een gegeven moment is het afgelopen en is het een soort de vraag wie ervoor staat?
1: Ja, precies. Ja, dat is het. Het kan, zoals je het in basketbaltermen zo mooi kan noemen, een flow. In een flow komen.
0: Kijk, ja.
1: En in de flow dan kan je ineens 10-0 run maken. En dan is het binnen een 1-2 minuten kan dat je voorsprong verdwenen zijn. En dan sta je weer achter. Of vice versa natuurlijk.
0: Ja, en dan denk ik dat veel mensen uiteraard de NBA wel zullen kennen. Het Europese basketbal is uit... denk ik wat minder bekend. Zit er ook nog grote verschillen tussen het Europese basketbal en het Amerikaanse basketbal?
1: Het Amerikaanse...
0: Buiten het niveau natuurlijk, hè?
1: Ja, het is natuurlijk. De NBA is natuurlijk de top van de top. Maar de techniek van van de Europese basketballen zijn eigenlijk altijd wat beter. Dus meer het schottechniek. En in Amerika is het allemaal wat atletischer. En dat zie je nu ook al veranderen in de NBA. Dat is wel wat grappig. Want nu zie je ook dat de drie punten... dat is een hele belangrijke... voordeel van 3 punten is makkelijker te scoren dan 2 punten tegenwoordig. En dat is het, dus heel de spel is ook in die zin veranderd. En ook de traditionele big man, weet je, van iemand van 2,20 meter of langer, die zijn er nog wel, maar die zijn niet meer zo big. Dus die kunnen ook schieten tegenwoordig.
0: Ja,
1: dus niet
0: precies.
1: Meer alleen maar kracht en lengte onder de bord. Maar nu heb je met Wembanyama bij de San Antonio Spurs iemand van 2,24.
0: Ja,
1: maar
0: die is niet klein.
1: Die is niet klein, nee. En die kan ook dribbelen en die kan ook 3 punten schieten. Dus maakt het spel nog dynamischer in die zin.
0: Is dat voor jou een leuke ontwikkeling? Is het, ik weet niet of jij de NBA zelf ook echt op de voet volgt of niet, maar...
1: Ik vind het zelf wel interessant. Want eerst wat ik zeg, het Jordan-tijdperk. En toen kreeg je het eigenlijk Kobe en Bryant. Ja. En Shaquille O'Neal-tijdperk met de big mans. En nu heb je wel de big mans. Maar de big mans die kunnen ook allemaal schieten tegenwoordig. Dus dan staat er niet alleen maar stijf onder de borden. Maar je moet ook uitstappen naar de driepuntslijn. Want anders schieten ze vandaar raak. Dus het is een heel ander spel aan het worden.
0: Maakt het spel dan ook veel dynamischer en leuker om naar te kijken? Wat jij betreft?
1: Ja, vind ik wel. Je weet niet wat je kan verwachten uiteindelijk. Of wat die big man gaat doen.
0: Ja.
1: Dus dat wordt het ding niet helemaal spectaculair van ook.
0: Is dat ook een wijziging, een wisseling die je bij jullie ziet? Op met alle respect, toch een iets minder niveau dan die NBA?
1: Je ziet inderdaad dat het bij ons ook meer naar, dat heet dan 5-out. Dus dan zet je ook meer rondom de 3-puntlijn positioneert. En dan toch ook wel vaker die 3-punters op zoek dan vroeger inderdaad. En dan die traditionele big man die alleen maar onder de bucket staat en de bal afvangt en dan weer uitpaast. En dat is minder tegenwoordig. Dus het is veel dynamischer.
0: En wat voor speler ben jij?
1: Ja, ik ben er meer nog een oude big man.
0: Ja. Die dus nog niet zo goed schiet, heb ik je net horen vertellen.
1: Nee, precies. Nee, 3-pinters die schiet ik niet eigenlijk. Heel weinig, moet ik eerlijk bekennen. En ja, die kwaliteit heb ik niet echt.
0: Het was uiteindelijk gisteren ook niet nodig, hè? Dus dat scheelt dan ook weer.
1: Nee, precies. Ja, in die zin, ik zei het mijn kinderen zeiden ook van, ja, ik was al topscorer met 28 punten, maar dan had er ook 40 kunnen zijn.
0: Echt? Ja. Nou, heb je toch dus, je kinderen nog trots kunnen maken.
1: Precies.
0: Heel erg bedankt in ieder geval voor jouw reactie en dit leuke gesprek. Stefan Kraaienveld, speler van de Maassluisse Green Eagles, die dus gisteren wonnen hun eerste competitieduel van HSB Nobles 69-65.

0: Ruben Hillen, 20 seconds, brengt ons terug in Naaldwijk bij HV Westland tegen Pelikaan, waar we spraken al eerder in de rust van die wedstrijd met Maurice Vlij. Toen stond het 4-1. Maurice, ja, help ons uit de spanning. Hoeveel is het geworden?
1: Nou ja, er zijn aardig wat doelpunten gemaakt. Dus de eindstand is uiteindelijk 7-2 geworden.
0: 7-2, ja. En dan moet ik het toch weer vragen. Bij die 4-1 was het al 3 keer Auken van der Beek. Zijn er nog meer bijgekomen?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee, eigenlijk niet. Maar allemaal veldgoals. Een aantal keer Mike heb ik gezien. Ik heb een Twan gezien en een Kasper. Maar het waren eigenlijk allemaal veldgoals. Dus heel mooi resultaat denk ik voor deze zondagmiddag.
0: Is dat ook niet leuker dan? Want kijk, we weten allemaal, die strafcorners is natuurlijk een ontzettend groot wapen bij veel ploegen, ja, bij het hockey. Maar zo'n veldgoal, dat moet toch fijner voelen dan zo'n strafcorner, of niet?
1: Nee, dat klopt inderdaad. Zeker als het inderdaad voortkomt uit een mooie combinatie. Dan is zo'n veldgoal, vind ik altijd wel mooier om te zien. Maar wat je zegt, zo'n strafcorner, het is inderdaad een wapen. Je moet hem wel in huis hebben.
0: Zeker, ja. Nou, ja, en er gaat best wel wat training in zitten, denk ik. Het is niet iets wat je zomaar even leert.
1: Het is inderdaad een speciale techniek die je echt onder de knie moet hebben om daar inderdaad heel effectief in te kunnen zijn.
0: Ja, nou, en HV Westland dus in het bezit van iemand die dat ontzettend goed kan, met Auken van der Beek. Ja, en na 3 wedstrijden alles gewonnen. Dat is een geweldige start.
1: We staan inderdaad op 9 punten. Dus wat dat betreft kan het niet beter.
0: Nee, nou ja, en dan nog ook veel doelpunten. Dus een heel mooi weekend, denk ik, zo voor jullie.
1: Dat denk ik wel. Mooie afsluiting.
0: Nou, kijk, afsluiting. Dat horen we graag. Hartstikke bedankt in ieder geval dat je ons even wilde bijpraten vandaag. En geniet nog even van het zonnetje als die er nog staat.
1: Die staat er nog, dus het gaat wel lukken. Dankjewel.
0: Heel goed. En dan gaan we door naar het voetbal. Want Excelsior Maassluis won gistermiddag in de derde divisie met maar liefst 5-0 van RBC. Niet de enige ploeg die dus dit weekend met 5-0 won. In de tweede helft was het een heuse galavoorstelling. Zo vond ook speler Jeremy Udenhout.
2: Zo, toen ging het opeens los. Eindelijk. Want we speelden gewoon goed. Eindelijk. 5-0. Mooie eindstand.
3: Ik kan me niet heugen van de afgelopen seizoen dat jullie 5 keer gescoord hebben in een officiële wedstrijd.
2: Nee, dat is wel een poosje geleden. Ik denk dat het niet eens is gebeurd. Wel een paar keer een grote uitslag gehad. Maar ik hoop dat we er nog meer kunnen krijgen dit seizoen.
3: Eerste helft zag het er niet echt naar uit. Het was een beetje schuif-schuif-schaakvoetbal.
2: Ja, het was even schakelen, even kijken waar de ruimtes lagen. Het is natuurlijk gewoon geen slechte tegenstander. Dus het was even kijken, maar door mijn eigen snelle goal, gelukkig konden we daarop uitbouwen.
3: Tweede helft, wat zei de trainer in de rust tegen jullie?
2: Ja, dat het er gewoon goed uitzag, dat we door moesten gaan, scherp blijven. Gewoon goed de rust uitkomen, dat is ook nog wel eens anders geweest. En eigenlijk gewoon op jacht naar de 2, 3, 4. Ja, dat eigenlijk.
3: Maar op een gegeven moment leek het wel een speeltuin. Want de RBC die verdedigt helemaal niet meer.
2: Nee, als je ziet dat de 3-0 wordt gemaakt, dan zijn ze er ook wel klaar mee. En vooral de 4 en 5-0, dan weet je dat het kassa is.
3: Is het dan ook op dit ogenblik de kracht van Excelsior Maassluis dat wie er ook in komt, dat jullie daar niet slechter van worden?
2: Nee, inderdaad. We hebben een brede selectie gelukkig. Dus we kunnen veel doorroleren met veel kwaliteit aan de voorkant. En dat zie je ook. De jongens gaan eruit, maar brengen we gewoon dezelfde kwaliteit weer erin. Dus dat is wel een mooie kracht.
3: Want ja, als dit zo is, hoe ver kan Excelsior Maassluis komen?
2: Nou ja, ik hoop dat we hoog genoeg kunnen eindigen. Dat wordt wel even een uitdaging. Maar als we dit, vol blijven houden, dan moet het wel goed komen.
3: Ja, eerst natuurlijk aanstaande dinsdag. De wedstrijd voor de tweede kwalificatieronde uit bij Sportler 46. Ja, dat zal ook geen makkie zijn, denk ik, hoor.
2: Tuurlijk niet. Nee, niks is een makkie. Maar ja, we zullen ons...
3: Ik denk dat je wel kans maakt.
2: Zeker. Ik denk dat het een mooie wedstrijd wordt. Maar we moeten gewoon weer gefocust blijven en niet te blij doen. Gewoon afmaken en de koker in.
3: Jij zelf ook tevreden over je eigen spel tot nu toe?
2: Ja, zeker. Ik denk dat ik er wel gewoon goed in zit. Qua verdedigend, zoals aanvallend. Dan is het mooi dat ik een goal mee mag pikken. En gewoon door blijven gaan, gefocust blijven. En dan moet het een mooi seizoen worden.
3: We kijken er dan uit. Heel veel succes, dankjewel.
2: Dank u wel.

0: Louis Capaldi, Someone You Loved. Ja, we spraken net al met Jeremy Udenhout, want Excelsior Maassluis won dus met 5-0 in de derde divisie van RBC. De overige uitslagen op een rijtje. In de vierde divisie Smitshoek tegen FC Schravenzande 0-2. Westlandia Spijkenisse 0-0. In de eerste klasse Honslesdijk tegen Terlede 1-0. Sportclub Monster BVCB 2-2. En FC Skills Velo 0-2. In de tweede klasse C, Graaf Willem II Vak tegen Den Hoorn 2-2. In de tweede klasse D, Briele Verburg 4-1. De jonge Spartaan HVC 10 1-3. En MVV 27 tegen Zwervers 2-1. In de derde klasse Maasdijk tegen Ketelspaland 0-0. Excelsior 20 Naaldwijk 1-0. Schipluiden GDA 3-0. ODB, KMD 0-0. Veel nullen. En in de vierde klasse C, Loosduinen, Quintus 1-1. En de vijfde klasse D, MSV 71 tegen DVO 32, 2-6. En dan voor de oplettende luisteraar, heeft u één uitslag nog niet gehoord. Dat was namelijk VDL tegen Lira, want daar is het seizoen natuurlijk ook gewonnen. En Lira won gisteren de derby van VDL in Maassluis met 0-2. Lennart Pauwe scoorde beide treffers. En Pauwe vertelt na afloop opgetogen zijn verhaal over dit duel.
1: Ja, het verdienen niet de schoonheidsprijs deze wedstrijd, maar wel lekker dat we hem over de streep hebben getrokken.
2: Ja, ik had het idee dat de ploegen redelijk gelijkwaardig waren aan elkaar. Zeker zo gezien het hele wedstrijdbeeld.
1: Ja, deze wedstrijd ben ik het wel mee eens, zeker. Aan het eind van de wedstrijd was de wedstrijd ook wel heel open. Veel kansen aan beide kanten. Maar ja, wat ik al zei, wel lekker dat je deze over de streep trekt. Eerste competitiewedstrijd.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Eerste competitiewedstrijd in de derde klas. En dan halverwege de eerste helft. Eigenlijk hadden beide ploegen nog niet eens echt uitgespeelde kansen gehad. Staat het zomaar 1-0 of 0-1?
1: Ja, ik kan me niet heel goed herinneren. Maar volgens mij pakte de bal bij hun op het middenveld af. En toen was count en mooi afgelegd van Mika. En kon hem alleen maar binnen lopen.
2: Ja, dat werd ook de ruststand. En dan de tweede helft VDL komt duidelijk feller uit de startblokken. Krijgt ook wat kansjes. Maar daar is Lennart Pauwe weer ongeveer gedurende de helft van de tweede helft. Met de 0-2. Hoe ging die?
1: Dat was niet mijn mooiste goal. Afvallende bal. En ik sleep hem naar links. En hij ging voor mij nog via een verdediger of via de keeper. Maar daar valt hij wel lekker binnen.
2: Wat me wel opviel, het was ook een sportieve wedstrijd vanmiddag.
1: Ja, zeker. Onze band is voor mij sowieso wel goed met VDL. Dus, en we kennen natuurlijk ook de trainer van VDL. Die is ook trainer geweest bij het tweede van Lira. Dus dat is altijd wel leuk.
2: Ja, nou schijn je dan wel makkelijk te scoren tegen VDL. Want in de oefenwedstrijd, 4-2 voor Lira, prikt hier er volgens mij ook een aantal in.
1: Ja, dus de thuiswedstrijd belooft veel goed, hoop ik.
2: Dat duurt natuurlijk nog eventjes. En dan de rest van de competitie. Waar gaat Lira de competitie mee in? Wat is jullie doelstelling?
1: Zoveel mogelijk wedstrijd winnen.
2: En dan ben jij heel veel de doelpunten maken, denk ik.
1: Ja, dat maakt me niet uit als we maar winnen. Maar natuurlijk is het leuk om te scoren, maar winnen is het belangrijkste.
2: Oké, nou, de eerste drie punten van de competitie zijn binnen. Lekkere start, hè?
1: Heerlijk. En straks hebben we seizoensopening. Gaan we met de hele selectie gaan we ergens naartoe. Het is nog een verrassing. En dan gaan we met z'n allen met de bus. Dus dat is ook superleuk.
2: Benieuwd hoe dat gaat. En misschien horen we daar wel wat van. Dus jij gefeliciteerd met de drie punten vanmiddag. Ik sprak met Lennart Pauwe. En hij scoorde twee keer vanmiddag in de uitwedstrijd bij VDL. De eerste competitiewedstrijd werd dus gewonnen met 0-2.
0: Ja, Lira won dus met 0-2. En er werd niet alleen op het veld gevoetbald, maar ook in de zaal. En dus het vertrouwde, zoals iedere zondag, zaalvoetbaloverzicht met Peter Botman.
3: Hadi Tom en ook luisteraars, een hele goede middag. We gaan weer even terugkijken wat er afgelopen week gebeurd is in de zalen voor wat betreft het zaalvoetbal. En we gaan weer gewoon te getrouw beginnen met de zaalvoetballers van FC Westland. Die hebben vrijdagavond de eerste overwinning van het nieuwe seizoen in de eerste divisie geboekt. In eigen huis werd SSA Hattrick Haarlem Leslie Boys met 5-3 verslagen. Na de nederlaag tegen Roda 76 was de ploeg van trainer Jermaine Selenbar duidelijk gebrand op herstel. Westland kwam vroeg op afstand, maar herstelde zich snel. Anouar Atal Haoui nam de ploeg bij de hand en scoorde 3 keer. Daarmee zorgde hij persoonlijk voor de volledige Westlandse productie in de eerste helft. En stond FC Westland dus halverwege voor met 3-2. Ook na de pauze bleef Westland hard werken en vooral het grote aantal onderscheppingen viel op. Wanneer Haarlem toch gevaarlijk werd, stond Oussama Zaizoui goed te keepen en hield hij zijn ploeg met enkele belangrijke reddingen op de been. Het beslissende moment kwam na de tweede gele kaart voor Benjamin Corley halverwege de tweede helft, waardoor Haarlem 2 minuten met een man minder speelde. FC Westland profiteerde optimaal. Giorni Dos Santos maakte de 4-2 en kort daarna, toen Haarlem weer compleet was, zorgde Mohamed Matoeg voor de 5-2. De bezoekers kwamen nog wel terug tot 5-3, maar Westland gaf de overwinning niet meer uit handen. In de slotfase liet FC Westland nog enkele mogelijkheden uit de counters leggen, doordat er vooral voor eigen gewin werd gegaan. Het trainersduo Jermaine Sewambar en debuterend assistenttrainer Moussine El Aranouki kon tevreden terugkijken op de inzet en strijdlust van de ploeg. Aanstaande vrijdag 25 september speelt FC Westland opnieuw een thuiswedstrijd. OACM Boys uit Spijkenisse komt dan op bezoek in Sportel Hogeveld. OACM Boys was vorig seizoen de ploeg die FC Westland in de voorlaatste wedstrijd versloeg, waardoor het zekere kampioenschap aan de neus van de Westlanders voorbij ging. De Westlanders zullen daardoor extra gemotiveerd zijn om ditmaal de 3 punten in eigen huis te houden. De aftrap aanstaande vrijdag is dus 9:30 in Sportel Hogeveld in het Wateringse Veld. Dan het Zafelblindersdistrict. Daar verloor MVV 27 ook de tweede wedstrijd van het seizoen. Uitblinker aan Maaslandse zijde Finn Verpalen kon de 7-4 nederlaag op bezoek bij ZVV De Haag niet voorkomen. Ook de Zafelblinders van Westlandia troffen een lager team van ZVV De Haag. Zij togen echter met een 2-4 zege huiswaarts door treffers van Jay Maarschalkerweert en Lennart van der Doel. Dan de Maas-standaardteams. Zij haalden beide de volle winst. MSV 71 deed dat ten koste van VOC. In de wethouder Smithal werd het 6-3. En Excelsior Maasluis, dat toog naar pijn elkaar en behaalde daar een 1-8 zege ten koste van DSVP. Dan naar de dames. De dames van de FC Westland openden de competitie met een 3-2 zege op Stompwijk. De basis hiervoor werd in de eerste helft gelegd toen FCW middels Simone van der Beukel en Amanda de Kok een 2-0 voorsprong namen. Na de pauze stond FC Westland iets aanvallend, waardoor Stompwijk de aansluitstreffer scoorde. Een individuele actie van Sophie Korthout zorgde voor de 3-1 en weer wat lucht voor de Westlandse ploeg. 3 minuten voor tijd scoorde Stompwijk echter uit de scrimmage de aansluitingstreffer en moest FCW nog even alle zeilen bijzetten. Maar de 3-2 zege kwam niet meer in gevaar. Dan tot slot de dames van Excelsior Maasluis. Zij konden geen vervolg geven aan de 5-0 zege vorige week. Nieuw bezoek bij Stompwijk Vrouwen 2 werd er met 3-0 verloren. En tot zover voor deze week het Zafelblauwzicht.

Dat waren ongeveer 9 minuten prachtige muziek. De Loadout van Jackson Browne. Ja, en daarmee gaan we toch wel richting het einde van deze 3615e aflevering van WOS Sport. Maar uiteraard niet voordat we nog even genoemd hebben dat Dirk van Duivenbode helaas niet heeft gewonnen in die kwartfinale van de World Series of Darts. Hij verloor van zijn landgenoot Gian van Veen. Het werd daar 8-10. Een opvallende uitslag of niet? Hij deed het altijd goed tegen Van Veen. Opvallende uitslagen zagen we wel in de Eredivisie. En ja, ik ben zeer opgewekt, want daar gebeurden mooie dingen. De top kruipt weer dichter bij elkaar. Ik zal verder niet al te veel verklappen en ook niet benoemen wat er gisteravond is gebeurd. Speciaal voor mijn compaan op de regie vandaag, Hein Wubbe. Ik werd ook geassisteerd door Reiner Geudeke op de techniek. Het draaiboek vandaag kwam van Marco Streefland, Esther Veldkamp en André Zijlstra. Ja, en dan rest mij dus niets minder om u als luisteraar heel erg te gaan bedanken voor een geweldige, wat mij betreft in ieder geval, uitzending van deze WOS Sport op zondag 20 september. Een hele mooie avond nog. Geniet ervan en onthoud, het is maar de belangrijkste bijzaak van het leven.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten via sintevents.nl.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 5 uur.
4: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij de organisatie Persveilig hebben zich drie journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. Twee van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd, en een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer

0: Het bowlingcentrum in Leeuwarden waar vannacht brand was, is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur begon rond 4:15 's ochtends en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden er 2 NL-alerts verstuurd aan buurtbewoners. Bij de brand waren er meerdere knallen te horen, mogelijk vanwege ontploffende gasflessen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in Leeuwarden. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat de AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. Het weer vanavond en vannacht klaart het op. Lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Een muziekparadijs.

0: terug naar de jaren 70 met deze van Michael Jackson, afkomstig van zijn album The Wall. En je hoorde Don't Stop Till You Get Enough aan het begin van een nieuwe aflevering, Het Muziekparadijs. Zondag 20 september 2026. En onderweg heb ik Another 54 Ultra met Talk To Me en deze van Brandy en Monica. Dit is The Boy Is Mine.
1: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
2: Sure, you know, you look kind of familiar.
1: Yeah, you do too. But I just wanted to know, do you know somebody named...
2: You

Another 54 Ultra en Talk To Me. Daarvoor nog Brandy en Monica, nummer 1 hit uit 1998. The Boy Is Mine. En zo ben je in het eerste uur van het Muziekparadijs. En tot aan 7 uur kun je gewoon lekker blijven luisteren. Met onderweg de keuze uit de jaren 60, 70 en 80. En later ga ik dat ook weer doen in de Album Classic. Dit uur heb ik ook een Nederpop klassieker. Hier is Bluff met Hier.

De Nederpopklassieker hoorde je voorbij komen. Bluff met Hier en deze van James Blunt. 1973. Het is afkomstig van het Blondie-album Parallel Lines. Debbie Harry en Chris Stein schreven het nummer samen in hun appartement te New York. En het heette aanvankelijk Once I Had a Love. In het voorjaar van 1979 bereikte Heart of Glass in Nederland de top 10.

0: En dat was Blondie met Heart of Glass. Ik heb weer een drietal hits voor je met zometeen uit 1987. Terence Trent D'Arby en Wishing Well stond nummer 1 in dat jaar. Ik heb ook nog de Floaters met Float On uit 1977. En we beginnen met Diana Ross tezamen met The Supremes. Dit is Reflections.
1: VOS. Terug naar de jaren 60.

Nummer 1 hit uit 1987, Terence Trent D'Arby en Wishing Well. Daarvoor nog de Floaters uit 1977, draaide ik Float On. En je hoorde ook nog Diana Ross en de Supremes met Reflections, de hit uit 1967. Tame Impala die komt zometeen langs en deze van Ilse de Lange. Dit is So Incredible.

de WOS met het Muziekparadijs en muziek van Ilse de Lange en So Incredible. En deze van Tame Impala, Less I Know The Better. Open Your Heart heette eerst Follow Your Heart en werd door Gardner Cole en Peter Revelson geschreven voor Cyndi Lauper. Die deed er echter niets mee. Madonna paste de tekst aan en maakte er een dance nummer van. Voor het album True Blue uit 1986.

0: Madonna hoorde je voorbij komen met Open Your Heart. En in dit eerste uur van het Muziekparadijs zijn we weer toegekomen aan...
1: Marquee's album Classic. Classic. Classic.
0: In 1985, het jaar dat Whitney Houston de wereld veroverde met haar zelfgetitelde debuutalbum. Eerst waren daar de singles You Give Good Love en Saving All My Love For You. Toen brak ze definitief door met de derde succesvolle single op rij, How Will I Know. Het liedje werd eigenlijk geschreven voor Janet Jackson, maar die had al genoeg materiaal voor haar album Control. Terug naar het album Whitney Houston uit 1985. En als eerste track van dit album hoor je How Will I Know. Whitney Houston staat in dit eerste uur van het Muziekparadijs in de album Classic.

dit uur van het Muziekparadijs draaide ik het debuutalbum van Whitney Houston terug naar 1985 met de hitsingle How Will I Know en deze van The Bausa en Magnetic. Zometeen ben ik terug voor tweede en tevens laatste uur het Muziekparadijs en ik heb nog een verzoekje voor Marja. Dit is Kate Bush en Babushka.

0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS. Wakker met Tim en Luc.
1: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten via sintevents.nl.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 6 uur.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Op dit moment sluiten de stembureaus in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Daar mochten vandaag een kleine 4 miljoen mensen naar de stembus. Rond deze tijd volgt de eerste exit poll. Begin deze maand waren er ook al deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt. Daar behaalde de rechtsradicale AfD een monsterzege. De uitslag vandaag in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kan gevolgen hebben voor bondskanselier Merz van de CDU, die onder druk staat. Zijn partij praat momenteel over zijn politieke toekomst. Bij de organisatie Pers Veilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer dan nog tot besluit. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt dan af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Een muziekparadijs.

Orchestral Maneuvers in the Dark. Je hoorde Forever Live and Die aan het begin van het tweede uur het Muziekparadijs van deze zondag, de 20e september 2026. En onderweg heb ik Ella Langley en Choosing Texas en deze van Medja. Terug naar 1998. Je hoort All About the Money.

The Money was van Medja en deze van Ella Langley en Choosing Texas. En als je een leuk verzoekje hebt, laat het even weten via een mailtje naar de studio markv@wos.nl. Onderweg heb ik Amy MacDonald, haar grote hit uit 2007. Je hoort This Is The Life en deze van de Frank Boeijen Groep. Dat is dit uur de Nederpopklassieker. Welkom in Utopia.

Tweede uur van het Muziekparadijs en je hoorde Amy MacDonald en This Is The Life. Het was Bruce Springsteens eerste top 10 hit in Amerika. Born to Run was 5 jaar eerder al een succesalbum, maar bracht geen echte hitsingle voort. Met Hungry Heart bewees Bruce dat hij niet alleen concertkaartjes kon verkopen, maar ook echte popsongs kon maken. Springsteen werd door Joe Ramone gevraagd een nummer te schrijven voor de Ramones. Springsteen schreef dezelfde nacht nog Hungry Heart, maar op aanraden van zijn manager John Landau besloot hij het nummer uiteindelijk toch zelf te houden.

De Beatles hoorde je voorbij komen met Hello Goodbye. Nummer 1 hit uit 1967. Daarachteraan Jonathan Richman and the Modern Lovers. Egyptian Reggae uit 1977. En deze van The Pet Shop Boys. What Have I Done to Deserve This? En The Pet Shop Boys maakte deze hit samen met Dusty Springfield. Helemaal terug naar 1987. Zometeen heb ik Harry Styles en Adore You. En deze van Rita Ora. Dit is Let You Love Me.

Schuif maar aan. Aan die meterslange lunchtafel. Jeroen van der Kaai draait muziek uit zijn lunchbox. De lekkere track. En je hoort elke dag de prangende lunchvraag. Heb je ook zo'n lastige vraag? Mail hem door naar jeroenk@wos.nl. En wie weet, gooi jij het antwoord tijdens de lunch. Wat heb jij nou op je boterham? De WOS Lunch. Elke werkdag tussen 12 en 2. De WOS Lunch.

Rita Ora en Let You Love Me. En deze van Harry Styles en Adore You. In 1989 stond dit liedje Glamour Boys in de Nederlandse hitlijst. Het ging over jongens die geobsedeerd zijn met kleding en feestjes. Oftewel de glamour. Het is afkomstig van het album Vivid uit 1988... waarvoor de band Living Colour nog een Grammy Award nominatie voor ontving.

0: goed genoeg voor een top 40 notering. Living Color hoorde je voorbij komen met Glamour Boys. En in dit laatste uur van het Muziekparadijs zijn we weer toegekomen aan
1: Marky's album Classic. Classic. Classic.
0: Nog één keer ga ik terug naar het studioalbum van Whitney Houston uit 1985. En is er nog één track van dit album wat ik voor je ga draaien. En dat is Saving All My Love For You. Whitney Houston staat in dit tweede en tevens laatste uur van het Muziekparadijs in de album Classic.

debuutalbum van Whitney Houston hoorde je voorbij komen. Saving All My Love For You. En daarmee gingen we terug naar 1985. En deze van Bruno Mars en On My Soul. Zometeen een uur non-stop muziek bij de WOS. En vanaf 8 uur kun je luisteren naar Ton Kolmeijer met religieuze melodieën. Ik heb nog een verzoekje voor Marjan uit Maassluis. Dit is Electric Light Orchestra en Showdown.

0: gasten.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker.
0: Met Tim en Luc.
2: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.

0: Van Bruggen.
1: Geen zorgen, Van Bruggen.
2: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op

0: Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Zijn partij praat op dit moment over zijn politieke toekomst. Verwacht wordt dat hij elk moment met een verklaring kan komen. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich drie journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. Twee van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Het bowlingcentrum in Leeuwarden, waar vannacht brand was, is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur ontstond kort voor 4 uur vannacht en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden de 2 NL-alerts verstuurd. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd in de Kuip 5-0. En dan nog het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog. Is er afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: met de hits van de WOS. Verkoelende hits.
1: Lekker de zomer door met de WOS.

je ergens een waanzinnige foto van gemaakt? Of een filmpje van een bijzondere gebeurtenis? Stuur het door via de WOS-app. Of upload het via social media. Gebruik @WOS Media en wij behandelen hem weer in de uitzending of op de website. Breng je eigen nieuws naar de WOS-studio. Download de WOS-app en laat van je horen.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten via sintevents.nl.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
4: Dit is Plus Radio. Het is nu 8 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Ondanks een historische verkiezingsnederlaag voor zijn CDU peinst de Duitse bondskanselier Merz er niet over om op te stappen. Volgens de eerste exit polls leidt de partij dramatische verliezen bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Merz noemt het resultaat een absolute ramp, maar belooft juist sneller te gaan hervormen om het land vooruit te helpen. In Mecklenburg-Vorpommern wordt de radicaal-rechtse AfD de grootste. In Berlijn pakt Die Linke de koppositie over. Duizenden mensen hebben in de Franse hoofdstad Parijs tegen een omstreden wetsvoorstel over politiegeweld gedemonstreerd. Volgens critici kan die wet ervoor zorgen dat agenten die geweld gebruiken automatisch als rechtmatig handelend worden gezien. De wet is al goedgekeurd door het Franse parlement en moet nog door de Senaat. De demonstranten vrezen dat slachtoffers straks moeten bewijzen dat het politiegeweld onrechtmatig was. Ook politici en mensenrechtenorganisaties zijn daartegen. Ajax, Benu-apotheken en verpleegkundigen en verzorgende Nederland zijn genomineerd voor de Meester Cacadoresprijs, de jaarlijkse ludieke prijs van de vereniging tegen de kwakzalverij. Ajax vanwege een sponsorcontract met supplementenbedrijf Vita Kruid, Benu vanwege het aanbieden van een DNA-test en homeopathische middelen, en verpleegkundigen en verzorgende Nederland voor hun nascholing voor het begrijpen van spirituele behoeften. De winnaar wordt op 3 oktober bekendgemaakt. En de Italiaanse premier Meloni wil het aantal buitenlandse leerlingen per schoolklas aan banden leggen. Daarvoor komt binnenkort een voorstel in de ministerraad. Volgens Meloni moet worden voorkomen dat Italiaanse kinderen in hun eigen klas in de minderheid raken. Haar regering wil een schoolverbod op gezichtsbedekkende kleding, zoals burka's en niqabs. Meloni wil een strenger beleid rond migratie en integratie, maar ze roemde wel een Congolese jongen die een lerares in Rome hielp na een steekincident. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog met vannacht 9 tot 15 graden bij een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
6: 2 uur lang non-stop de mooiste koren en solisten.
7: Ja, beste luisteraars, op deze.

ook muziek die warmte en herkenning kan geven. De komende twee uur hoort u weer koren, solisten en natuurlijk ook prachtige instrumentale muziek. Van ingetogen klanken tot krachtige samenzang. Alles met die bijzondere sfeer die past bij deze muziek. Ik hoop dat ik u daar vanavond opnieuw blij mee mag maken. Of misschien juist even een moment van rust mag brengen. Dus blijf gezellig luisteren, neem er iets warms bij en geniet mee van twee uur religieuze muziek.

0: Dit is Plus Radio. Het is nu 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. Bij een auto-evenement in het Belgische Avelgem is een 17-jarige automobilist ingereden op het publiek. 6 mensen raakten gewond, van wie 1 meisje zwaar gewond naar het ziekenhuis is gebracht, maar ze is niet in levensgevaar. De Franse bestuurder vloog uit de bocht en schoot over de dranghekken heen de toeschouwers in. De tiener mocht met zijn Franse rijbewijs helemaal niet rijden in België. Hij bleef zelf wel ongedeerd en is door de politie meegenomen voor verhoor. Ondanks een historische verkiezingsnederlaag voor zijn CDU peinst de Duitse bondskanselier Merz er niet over om op te stappen. Volgens de eerste exit polls leidt de partij dramatische verliezen bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Merz noemt het resultaat een absolute ramp, maar belooft juist sneller te gaan hervormen om het land vooruit te helpen. In Mecklenburg-Vorpommern wordt de radicaal-rechtse AfD de grootste. In Berlijn pakt Die Linke de koppositie over. En de Iraanse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de organisatoren van een hardloopevenement in Teheran, omdat verschillende vrouwen daar zonder hoofddoek aan deelnamen. Op videobeelden van de 10 kilometer loop is te zien dat de kledingvoorschriften niet werden nageleefd, wat volgens het parket in strijd is met de wet. In Iran is het dragen van een hijab sinds 1979 verplicht voor vrouwen in het openbaar. Maar steeds meer Iraanse vrouwen negeren die regels de laatste jaren bewust. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog met vannacht 9 tot 15 graden... bij een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken... maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Welkom bij het tweede uur van Non-Stop Religieuze Melodieën. Samenstelling Ton Kolmeijer.

0: T-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 10 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde het percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Direct na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz dat hij aan wil blijven. Op verschillende plekken in Frankrijk is gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse gingen mensen de straat op. In totaal waren er 10.000 mensen op de been. In de nieuwe wet wordt ervan uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een geldige reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. In het Franse Lagerhuis is de wet al goedgekeurd. De Senaat moet er nog over stemmen. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de Communistische Partij met ruim 13%, gevolgd door de Liberaal-Democratische Partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is vrijwel afwezig. Het weer vanavond is droog en zijn er opklaringen. Morgen is het ook droog en af en toe zon en wolken, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: the fields.
1: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 11 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimmels Instituut. Percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald, van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde het percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. 5 jaar geleden behaalde die iets minder dan de helft van de stemmen. Dus de aan president Poetin gelieerde partij stijgt ook nog eens flink. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Opnieuw een monsterzege voor de rechtsradicale AfD in Duitsland. De partij is volgens de exit poll vandaag de grootste geworden bij de deelstaatsverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern. Ook in Berlijn waren verkiezingen, daar wonnen Die Linke. Regeringspartij CDU is de grote verliezer. Toch zegt CDU bondskanselier Merz dat hij aan wil blijven. 10.000 mensen zijn vandaag in Frankrijk de straat opgegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het gebeurde onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse. In de nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een goede reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als 2e. Het brons was voor de jonge Fransman Paul Sexa. Het weer vanavond is droog, er zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Iedere zondagavond.
1: Easy Love Songs.
2: Van 10 tot middernacht. Easy Love Songs.
0: De lekkerste light hits.
1: Dit is de WOS.

0: zondagavond.
1: Aan het eind van je weekend.
0: De lekkerste light hits.
1: Easy love songs.
2: DOS

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 12 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een dode gevallen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Er werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen, maar de hulp mocht niet meer baten. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80% naar 50%. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging ten opzichte van 5 jaar geleden. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen in Rusland is vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 1 uur.
3: Panik Sampers met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. Het CDU verloor ook bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn. Bondskanselier Merz zei afgelopen avond dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt het onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80 naar 50%. Tienduizenden mensen zijn afgelopen dag in Frankrijk de straat op gegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het gebeurde onder meer in Parijs, Marseille en Lyon. In die nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken daar een goede reden voor hebben. Tegenstanders zeggen dat de wet een vergunning is om te doden. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 2 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD kreeg ruim 35%. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij zo'n 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de communistische partij met ruim 13%, gevolgd door de liberaal-democratische partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand op zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de vierde keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede.